0: NPO Klassiek. Vanavond hoor je de nummer 1 van de klassieke top 400. Maar het feest is daarna nog niet voorbij. Sluit de week in stijl af met het klassieke top 400 concert. Live vanuit Tivoli Vredenburg nog één keer de mooiste en meest geliefde hoogtepunten. Gespeeld door het Radio Philharmonisch Orkest. Kijk en luister mee naar het klassieke Top 400 concert. Vanavond vanaf 8 uur hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
2: Er hangt iets in de lucht. Jazz en moderne dans komen samen in de voorstelling Storm. Door Off Projects, het Jazz Orchestra of de Concertgebouw, met muziek van de Britse componist Shabaka Hutchings. Dit najaar te zien bij jou in de buurt. Storm. Tickets via jazzorchestra.nl.
1: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.

0: Onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Bloesem, met de Z van Zorg. Kijk op bloesem.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS. En een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid stemde gisteravond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-outdag. De kwestie leidde tot veel discussie in Den Haag. Vooral de SGP had kritiek.
2: Boven het Nederlandse parlement hijsen wij de Nederlandse vlag. De regenboogvlag is geen nationale vlag, maar een vlag van belangenclubs die inmiddels is uitgegroeid tot een symbool van activisme.
1: Er volgde een hoofdelijke stemming. 90 Kamerleden stemden voor en 36 tegen het hijsen van de vlag. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste nieuwe docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van de schoolgebouwen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator.
3: Dit is fantastisch. Ik ben ontzettend blij. Ik ben ontzettend trots op het hele team waarmee we dit maken. Al 3 jaar. Hè? We zitten geloof ik op 800 afleveringen. Een prijs in je eentje is leuk. Omdat je met je team een prijs kunt vieren, dat is zo vet. Nu is het feest van ons allemaal.
1: De andere genomineerden voor het beste tv-programma van het jaar waren consumentenprogramma Kassa en de dramaserie Woeste Grond. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Ook in de middag en avond vallen er geregeld buien. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Ster. Daten. Ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
5: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg, van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
8: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
9: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Matisse is voor mij een van de grootste schilders ooit. Zijn kleur, zijn licht, zijn vrijheid. Je voelt het bijna letterlijk. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
11: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
0: NPO Klassiek. De klassieke top 400. De 400 mooiste klassieke muziekstukken.

0: met Andrea van Pol.
1: De vier astronauten die in februari plots een zieke collega moesten vervangen in SpaceX, die zijn na een kleine 8 maanden weer teruggekeerd, veilig, op aarde. Het was een plonslanding in de Stille Oceaan. Plonslanding, oftewel een splashdown. Wat een timing. Just in time for the final countdown van de klassieke top 400. Welcome back, astronauts. De komende 2 uur in een half minuutje splashdown gepropt. Dat klinkt zo.

0: was heel vluchtig in een halve minuut. Goedemorgen, heel goedemorgen. De laatste dag van de klassieke hitlijst. Heerlijk radio weer. Regen, wind, killig. Vooral niet de deur uitgaan. Het team hier in de studio, dat zit er warmpjes bij voor de techniek. Marien Albertsboer en naast me topper Jacobus den Herder.
1: Ja, goedemorgen Andrea.
0: Nou, geen onbekende nummers meer vandaag. Hè?
1: Nee, ik moet ook nu zeggen, we zijn nu in de regio dat ik, als er een muziekstuk begint, dat ik na twee noten denk, oh ja, die.
0: Die ja, name that tune, ja. Heb jij nog zelf, kan je een voorkeur
1: nou,
0: noemen
1: ja,
0: waar je op...
1: Nou ja, tuurlijk. Het derde pianoconcert van Rachmaninoff komt voorbij. Dat is voor iedereen die piano speelt de Mount Everest.
0: Ja, is dat, ja moeilijk, ja. Maar prachtig.
1: Ja, allebei mooi.
0: Allebei mooi. Waar zijn we inmiddels gebleven?
2: Nummer 58.
0: 58. Pa-pa-pa-pam. Voor veel mensen is dit al ruim voldoende. Hè? Die herkennen het meteen. Om de vijfde van Beethoven te herkennen. Hij ging op 22 december 1808 in première in Wenen. Een symfonie in mineur. Maar zoals Beethoven het zelf verwoordde... Velen beweren dat elk stuk in mineur ook in mineur moet eindigen. Maar ik ontken dat. Vreugde volgt op verdriet. Zonneschijn op regen. En Maarten Vugts uit Tilburg. Het is eigenlijk de zesde, hè? Maar wat een monument. Niet aan te raden in de auto. Want laatst zat ik nog als een doldwaze in mijn auto... met gebalde vuisten mee te slaan op mijn stuur. Echt heerlijk.

0: Ah, wat een begin van de dag. En Anne die schrijft: goedemorgen, vandaag start ik mijn nieuwe woning met schilderactiviteiten. Om onder het genot van bijna de laatste dag top van de laatste dag top 400 zal het moeiteloos lukken. Ja, dit was natuurlijk de vijfde van Beethoven. Het eerste deel, Le Siècle, onder leiding van François-Xavier Rood, voerde het uit. Jacobus, je zei het al, we zitten in de regionen waar je alle grote namen voorbij ziet komen. En
1: zeker.
0: Alle grote stukken.
1: En waar komen we dan uit na Beethoven? Dan hebben we nog maar één. We hebben eigenlijk maar één eenzame figuur aan de top. Hè, met
0: ja.
1: 32 titels,
0: ja,
1: geloof ik.
0: JSB. Ja.
1: JSB Bach. Ja.
0: En natuurlijk op nummer 1 staat de Matthäus Passion al jaren. Maar dit stuk, dat vind je ook wel mooi.
1: Ja,
0: toch?
1: En als we naar onze oosterburen kijken in Duitsland, daar.
0: Daar doen ze ook een top.
1: Daar hebben ze ook een top. Ik weet niet hoeveel, maar daar hebben ze ook een toplijst klassiek. En daar staat altijd het Weihnachtsoratorium van Bach op de eerste plaats.
0: Oké. Okay. Yvonne Vermist schrijft: ik ga jaarlijks naar de Matthäus Passion. En eind 2025 voor het eerst het Weihnachtsoratorium mogen ervaren in het Concertgebouw. Wat een feestelijke muziek. Dit gaat ook echt een jaarlijkse traditie worden. Die trompetten.
2: Nummer 57.

0: Ja, de kerst komt al heel dichtbij. Je hoorde het uit het Weihnachtsoratorium het openingskoor. Jauchzet, frohlocket. Max Hanft bespeelde het orgel. En je hoorde de Academie für Alte Musik Berlin en het koor des Bayerischen Rundfunks onder leiding van Peter Dijkstra. Ja, dat zullen we tegen de tijd van kerst wel weer meer gaan horen. En meerdere delen.
1: Reken
0: Jacobus,
1: maar.
0: Die staat hier. We zijn beland op 56 en jij noemde het al om 7 uur Rach 3. Dat is Rachmaninoff, het derde pianoconcert.
1: Voor de kenners Rach 3.
0: En dat is eigenlijk dus de liefde en vrees voor menig pianist. Jij bent pianist. Wat is er zo moeilijk aan?
1: Ja, ik heb het nooit helemaal gespeeld. Maar het is een enorme berg muziek. Het is in lengte veel. Het is in aantal noten veel. Het is een stuk uit begin 1900. En het was eigenlijk het visitekaartje van Rachmaninoff aan de Verenigde Staten.
0: Ik wilde even laten zien wat hij kon.
1: Ja, het was zijn eerste reis daarheen. En hij wilde inderdaad laten zien wat hij kon, zowel als componist. Hè, dus de orkestpartij is ook best wel rijk en heel gelaagd. En ook als pianovirtuoos, want hij was een ongekend goede pianist. Hè. Er zijn nog wel van die rollen beschikbaar waarin je hoort spelen. Dat is echt geweldig.
0: Ja,
1: en het was ook een mooi verhaal dat hij onderweg was vanuit Rusland de oceaan over, per boot. En daar kon hij niet studeren, maar had hij wel zo'n soort piano-toetsenbord bij zich, zonder geluid. Dus dan kon hij zonder geluid...
0: Zelf in elkaar geflansen. Oh, ja. Het gewoon het hele toetsen. Ja.
1: Zodat hij wel de noten kon, de mechaniek daarvan, zou ik maar zeggen.
0: Ja, om zijn vingers natuurlijk helemaal soepel te houden, want hij moest knallen.
1: Ja, en er zit heel veel chromatiek in, hè, van die naast elkaar liggende nootjes en hele lange lijnen. En op een gegeven moment is er dan de cadens als het orkest even stil is en de piano zijn gang gaat. En dan is het net alsof dat hele... Alsof die piano zelf een orkest is, zo groot van opzet.
0: Ja.
1: Prachtig.
0: Hij kon het spelen, menig.
1: Ja.
0: Maar Arthur Rubinstein, want ik heb hier een citaat. De beroemde Arthur Rubinstein, die zegt... Ik speel Rach 3 niet, omdat ik bang ben dat het me zal overnemen. En dat begrijp je wel, of niet?
1: Ja, het is hele intense muziek. Ja. Dus ik kan me voorstellen, je kan je er helemaal in verliezen. Ja.
0: We gaan luisteren. Rachmaninoff, de derde.

0: Dat was het eerste deel uit het beruchte en beroemde derde pianoconcert van Sergei Rachmaninov. Degene die het aandurfde en aan kon was Vladimir Ashkenazy, samen met het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink.
1: Nummer 55.
0: Ja, dit is ook wel een heel beroemd nummer. Want in 2018 stond het volgende werk op de eerste plaats van de top 400. En het enige werk dat ooit de Matthäus Passion wist te verdringen. De Winterreizen van Franz Schubert. Bariton Dietrich Fischer-Dieskau die schreef over deze muziek: als je Winterreizen zingt, mag je geen medelijden met jezelf hebben. Je moet de pijn zo puur en kaal mogelijk overbrengen. Alsof je met blote voeten door de sneeuw loopt. Geen Fischer-Dieskau deze keer, maar wel een Zweed. Dus die weet hoe het is om met blote voeten door de sneeuw te lopen.

0: Nou, hier gaat in de studio ineens het alarm af. Terwijl de prachtige liederen van Frans Schubert van de Winterruizen doorkwam. Jacobus, wat gebeurt hier?
1: Ja, het is dystopische muziek, hè, die Schubert.
0: Volgens
1: mij gaan we gewoon richting het nieuws, Andrea.
0: Ja, we gaan richting het nieuws. Je hoorde, want we dachten, wie is dan die zweet die op blote voeten door de sneeuw loopt? Dat is Peter Matthij, de bariton. Pianist Lars David Nielsson. En dus zo direct het nieuws van 8 uur. Er zijn allemaal wat reacties in de app. Schubert begint met SCH, net als schitterend. Dus dat klopt ook helemaal. Ja, Schubert is natuurlijk prachtig. Hij staat wel buiten de top 50. Daar is iemand het ook niet mee eens. En als je denkt, ja, die Peter Matthij, nou, die vond ik niet zo goed zingen. Nou, volgend uur kan je zelf meezingen. Want we gaan doen met de sing-along. Elk uur gaan we een stuk, mag iedereen meezingen. Dan moet je naar de NPO Klassiek site gaan. En dan zie je de tekst straks van Mozart Ave Verum. Maar dat is straks. Nu zo direct het nieuws van 8 uur. En ik hoop dat hier in de studio dat het allemaal goed komt. Want anders
1: wordt het een hele andere top 400.
0: Houston, we got a problem. Ik had natuurlijk niet moeten beginnen met die astronauten. Tot zo! Ja.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste nieuwe docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste nieuwe docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van de schoolgebouwen. Een record aantal scholen doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Docenten en scholieren dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Volgens initiatiefnemer COC doen er dit jaar 200 scholen meer mee dan vorig jaar. Waarschijnlijk doordat recent uit onderzoek bleek dat de homo-acceptatie is gedaald. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een legerpsychiater livestreamen op internet. De man schoot 17 jaar geleden 13 militairen dood. Het zou de eerste openbare executie in de VS in 90 jaar tijd worden, zegt de minister.
2: It hadn't been since World War II since we've done that. Well, I kind of like the mentality we had in World War II. And we'll make sure that people are able to watch it, that it's public. Because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
1: De executie staat gepland op 3 december. Het is vandaag de laatste dag van de vuurwerkinleveractie. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod. Het afsteken, bezitten, vervoeren en kopen van zwaarder consumentenvuurwerk is verboden. Mensen die nog vuurwerk thuis hebben liggen, kunnen dat vandaag nog anoniem en zonder boete inleveren. Er zijn al duizenden kilo's naar de inzamelpunten gebracht. De gemeenteraad van Terneuzen heeft ingestemd met de komst van een AZC. De vorige raad was nog tegen, maar na aanpassingen is het voorstel nipt aangenomen. Het ging daarbij vooral over de sociale veiligheid, zegt de wethouder.
3: We gaan aan de slag met de opvang van 200 vluchtelingen, 200 mensen. Maar de 170 mensen van Driewegen, de mensen van de omliggende wijken, daar ben ik ook wethouder van. Dus ik ga echt aan de slag.
1: Terneuzen gaat maximaal 200 asielzoekers opvangen. Op het Gouden Televisiering Gala is de Oeuvrering gisteren uitgereikt aan Joop van den Ende. De 84-jarige tv-producent kreeg de prijs als erkenning voor zijn bijdrage aan de Nederlandse televisie.
4: Ben ik heel erg geëmotioneerd al. Dit vind ik een grote eer, dat ik dit krijg. Ik vind dit echt fantastisch.
1: Joop van den Ende werd in totaal 26 keer genomineerd voor de Gouden Televisiering met zijn producties. Gisteren werd de winnaar het SBS6-programma De Bondgenoten. Het weer. Vanuit het westen trekt een flink regengebied over het land. Ook vanmiddag en in de avond vallen er geregeld buien, vooral in het westen en noorden. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De klassieke top 400. De 400 mooiste klassieke muziekstukken. Met Andrea van Pol.
5: Ja, we staan hier nog met loeiende sirenes. en zwaailichten, Jacobus. Want die klassieke top 400, ja, dat is nog... Alle middelen worden ingezet.
6: Het wordt een hele spannende top, Andrea, op deze manier.
5: Misschien blijven wij nog, terwijl de hele boel hier... Ja, ik weet niet wat er gebeurt. Maar het schijnt vals alarm te zijn. Dus als je zwaailichten ziet, het wordt uitgezet. Want iemand zat aan de spring.
6: En de top 400 laat zich niet stoppen.
5: Nee, die laat zich niet stoppen. Wij gaan gewoon door. En het leuke is, vandaag kunnen jullie allemaal meedoen. Want we doen een klassieke top 400 sing-along. Kort gezegd, je kunt dus thuis meezingen met muziekstukken die op NPO Klassiek te horen zijn. We laten op het juiste moment de liedteksten in beeld meelopen. Jij zingt thuis, wij zingen in de studio. En zo vormen we met elkaar één groot virtueel koor. Dat gaat dus straks gebeuren. Je kunt alvast kijken op npoklassiek.nl/live of via themakanaal NPO 2 Extra. Maar nu zijn we beland bij...
7: Nummer 54.
5: Ja, maar twee titels staan er in de lijst van Sergei Prokofjev. En zijn balletmuziek Romeo en Julia is natuurlijk gebaseerd op het beroemde verhaal van William Shakespeare. En toen Prokofjev, leuke fun fact, de partituur in de jaren 30 van de vorige eeuw opleverde aan het prestigieuze Bolshoi Ballet, daar ben ik ook nog geweest, weigerden de dansers en muzikanten het stuk te spelen. Ja, dat zijn allemaal dat zijn wel leuke dingen. Dan later is het een hit, ja. Maar... De complexe ritmes en ongebruikelijke instrumentatie, zoals de toevoeging van een tenorsaxofoon.

0: En hier is ook weer alles tot rust gekomen. Het brandalarm is uit. En Prokofjev eindigde ook rustig. Je hoorde delen uit Romeo en Julia, de beroemde balletsuite van hem. Uitgevoerd door het Bergen Philharmonisch Orkest onder leiding van Andrew Litten.
1: Nummer 53.
0: Ja, nummer 53. Dat is muziek van Mozart. Zijn beroemde Ave Verum. Nou, eigenlijk was het niet meer dan een tussendoortje. Mozart was druk met het schrijven van zijn fantastische opera, de Zauberflöten. En tussendoor schreef hij deze 46 hemelse maten muziek voor een bevriende kerkmuzikus. De rest is geschiedenis. Maar wij gaan nu ook geschiedenis schrijven.
1: De klassieke top 400 sing-along.
0: Ja, Jacobus en Novum, een nieuwtje. We gaan meezingen. Vertel even wat we moeten doen.
2: Smeer vaste stemmen, een klein beetje.
0: Ja, jij hebt een mooie bas of een bariton.
2: Ik ben een bariton, jazeker. Okay, ja. Maar ja, straks iedereen mag meezingen.
0: Ja.
2: Als je gaat naar npoklassiek.nl/live, dan kan je de uitzending volgen met beeld erbij ook. En dan verschijnt straks ook de tekst van wat je hoort.
0: Van Ave Verum.
2: Ja, in beeld. Ja. En dan met de woorden die op dat moment klinken in een ander kleurtje.
0: Dus echt als een karaoke, hè?
2: Als een karaoke. En dan kan je dus meezingen met deze muziek.
0: Alleen het verschil, want je kan er echt mee, want daar wordt natuurlijk ook goed gezongen. Dus je kan er lekker mee blaren.
2: Ja, dus je hoort gewoon een fantastisch koor die dat uit gaan voeren. En dan kan je daaraan meedoen.
0: We gaan beginnen. Hebben jullie dat allemaal begrepen? npoklassiek.nl of /singalong of /live. Daar gaan we de tekst horen. We gaan het horen. We gaan het wel aan hem mee. Ik ben helemaal zenuwachtig, want ik ga natuurlijk ook meezingen. Mozart's Ave Verum Corpus voor iedereen.

0: Nou, hoe klonk dat bij jullie thuis? Hier prachtig. En toevallig heeft Jacobus echt een mooie bariton. Dankjewel. Heel mooi mee te neurien. Je hoorde natuurlijk het AV Verum Corpus van Mozart door de Berliner Philharmoniker en het Zweedse Radiokoor en Stockholm Kamerkoor van Riccardo Muti. En volgend uur kunnen jullie weer gaan meezingen. Dan zijn we bij het eerste vioolconcert van Max Bruch. Dat staat op nummer 52. Het eerste wil zeggen dat er nog meer is. En dat is ook zo. Maar tot frustratie van Bruch zelf speelt iedereen altijd het eerste concert. En hij schreef aan zijn uitgever: niets overtreft de luiheid, domheid en saaiheid van veel Duitse violisten. Om de 14 dagen komt er weer een naar me toe die het eerste concert wil spelen. Ik ben inmiddels onbeschoft geworden en zeg tegen ze: ik kan dit concert niet meer horen. Heb ik soms alleen dit stuk geschreven? Scheer je weg en speel eindelijk eens de andere concerten die net zo goed, zo niet, beter zijn.
1: Nummer 52.

0: Broch kan dan wel gemopperd hebben dat zijn andere vioolconcerten minder zijn gespeeld. Maar het is ook natuurlijk prachtig, dit eerste vioolconcert. Je hoorde Janine Jansen met het Gewandhausorkester Leipzig. Onder leiding van Ricardo Chailly. Had ook heel veel stemmen natuurlijk. En bijna net zo beroemd als die eerste mate van de vijfde van Beethoven. Padawadam. Is het begin van het volgende werk in de lijst. De Toccata en Fuga in D-klein van Johann Sebastian Bach. Selma Kromhout uit Den Bosch heeft erop gestemd.
1: Ik vind dit een zo'n mooi stuk omdat ik vroeger een punker was. En dit is eigenlijk een beetje, ja, een soort klassieke punk, vind ik. Je moet het ook lekker hard zetten, want anders dan maakt het niet zo'n indruk. Maar als je het goed hard zet, word je helemaal blij van binnen.
2: Nummer 51.

0: Ja, weer iedereen op de app. Het staat lekker hard. Dit was Ton Koopman met natuurlijk de Toccata en Fuga van Johann Sebastian Bach. Maar Jacobus, jij hebt hem gespeeld in...
1: Ja, ik heb het beginnetje hiervan mocht ik afgelopen augustus spelen op het grote Maarschalkerweert orgel van het Concertgebouw.
0: Kijk,
1: het mooiste moment van het jaar,
0: ja,
1: hoor.
0: Dus die jongen staat gewoon naast me. We gaan naar nummer 50. Ja, de top 50 zijn we nu echt definitief binnengedrongen. En dat is het Carnaval der Dieren, hè? De Carnaval des Animaux van Camille Saint-Saëns. Hoewel het tegenwoordig wereldwijd een enorme hit is, was de componist er zelf doodsbang voor. Hij schreef het puur als een muzikaal geintje en verbood publicatie tijdens zijn leven. Ongelooflijk, hè? De bang dat het zijn reputatie als serieuze componist zou schaden. Hè? Dat is toch ongelooflijk hoe componisten dan...
1: Ja,
0: net zoals schrijvers, die zijn aan een grote roman bezig en schrijven dan...
1: Ja, dat is Mozart met zijn AVV-roem.
0: Precies, ja. En dat werkt dus, nou ja. Hij zegt, ik werk momenteel aan iets dat zo ontzettend leuk is om te schrijven, maar ik mag mijn tijd er eigenlijk niet aan verspillen. Gelukkig heeft hij zijn tijd er wel aan verspild.

0: Lucas en Arthur Jussen samen met het Concertgebouworkest Chambers Soloist speelden Le Carnaval des Animaux van Camille Saint-Saëns. Drie delen daarvan. En dat stond op nummer 50. En hiernaast me staat dus in die dierenparade het paradepaardje van Hans Smit.
1: Sorry,
0: Hans,
1: jongen.
0: Ja, wat take it zeg. Away. Ja. Nee, ik vond hem wel goed.
1: Okay, ja, ik vond hem ook wel goed. Ja, ja. Wat ik ga doen, het worden twee uurtjes met meewandelen met Mussorgsky langs de schilderijen, meelopen met Smit en haar langs de Moldau, meezingen met Mesa Criolla van Ramirez. Kortom, twee actieve uren. Voor je het weet is het 11 uur.
0: Gewoon meedoen. Ja. Heel veel plezier, want dit is de laatste dag en het wordt alleen maar de grote hitparade. Heel veel plezier, fijne dag.

0: De klassieke top 400. NPO Klassiek. Vanavond hoor je de nummer 1 van de klassieke top 400. Maar het feest is daarna nog niet voorbij. Sluit de week in stijl af met het klassieke top 400 concert. Live vanuit Tivoli Vredenburg nog één keer de mooiste en meest geliefde hoogtepunten. Gespeeld door het Radio Philharmonisch Orkest. Kijk en luister mee naar het klassieke top 400 concert. Vanavond vanaf 8 uur hier op NPO Klassiek.
1: Naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot en met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
2: Ik zie Matisse. Ik zie zon, zee, kleur. Matisse gaat schilderen. De wereld wordt mooier. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
1: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.
3: In zijn profiel las ik het al. En toen we elkaar spraken, voelde ik het direct. Herkenning en humor. Wat een opluchting. Ze zijn er nog. En hij leek ook nog op zijn foto's. Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
3: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Fion Orkest met Lisa Verstman op 28 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
8: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
9: De Cello Biennale Amsterdam. Van 29 oktober tot en met 7 november in het Muziekgebouw en Bimhuis. Het grootste cellofestival ter wereld. Met meer dan 100 concerten. Kaarten via cellobiennale.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn 2 controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de man op de controleur schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. Op meer dan 3000 scholen is het vandaag Paarse Vrijdag. Leerlingen en docenten dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Zoals deze docent in Franeker.
2: Als jij je niet fijn en veilig voelt op school, kom je niet tot leren. En we vinden dat er voor elke leerling een veilige plek op school moet zijn. En bewustwording is daar een onderdeel van. En Paarse Vrijdag is daar een heel groot onderdeel van.
1: Niet eerder deden zoveel scholen eraan mee. Belangenorganisatie en initiatiefnemer COC denkt dat dat komt door het recente onderzoek.

0: wond aan zijn been en is aangehouden. Op meer dan 3000 scholen is het vandaag Paarse Vrijdag. Leerlingen en docenten dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap, zoals deze docent in Franeker.
1: Als jij je niet fijn en veilig voelt op school, kom je niet tot leren. En we vinden dat er voor elke leerling een veilige plek op school moet zijn. En bewustwording is daar een onderdeel van. En Paarse Vrijdag is daar een heel groot onderdeel van.
0: Niet eerder deden zoveel scholen eraan mee. Belangenorganisatie en initiatiefnemer COC denkt dat dat komt door het recente onderzoek naar de teruglopende homoacceptatie onder jongeren. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil de komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven op lange termijn problemen bestaan. Het is vandaag de laatste dag van de vuurwerkinleveractie. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk verbod. Mensen die nog vuurwerk hebben liggen, kunnen dat anoniem en zonder boete inleveren. In Hoorn staat een inzamelbus. De burgemeester hoopt dat veel mensen langskomen.
2: Elk vuurwerk wat natuurlijk gewoon blijft liggen, sowieso elk jaar, is een gevaar voor de veiligheid. En je staat er zelfs versteld van waar het dan vaak ligt. In garage, box, op zolders, soms onder een bed. En dat is buitengewoon gevaarlijk.
0: Afgelopen weken zijn al duizenden kilo's naar inzamelpunten in het hele land gebracht. Het weer bewolkt en buien. Vanmiddag wordt het in het zuiden vaker droog. Door een flinke zuidwestenwind zijn er aan de kust windstoten tot 75 kilometer per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
3: Baan je in een andere wereld. Meters hoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
4: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
3: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
5: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
6: Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol, een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de popart. Marisol is terug. Nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
7: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
8: Daten. Ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
9: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
11: NPO Klassiek. De klassieke top 400. De 400 mooiste klassieke muziekstukken. Met Hans Smit.
12: Ja, goedemorgen, de dag van de kolossen, de klassieke reuzen. Deze laatste dag van de top 400. Met deze 2 uur 9 werken die grotendeels orkestraal van karakter zijn. Maar niet helemaal. Er zit een eigenzinnig type tussen die genoeg heeft aan een cello. En Zuid- en Noord-Amerika melden zich ook nog even. Muzikaal zetten we het even op een rijtje.

van een muziekstuk haast bekender wordt dan het origineel voor piano. Toch is dat aan de hand met de schilderijen tentoonstelling van Modest Mussorgsky. De orkestratie van Maurice Ravel is nog steeds verplichte studiekost op elk conservatorium. Mussorgsky schreef het stuk als een diep emotioneel eerbetoon aan zijn plotseling overleden vriend, architect en schilder Victor Hartmann. De muziek leidt de luisteraar letterlijk door een galerie heen. Hij schreef het werk in een roes van een paar weken. Hij zei erover: Hartmann kookt in mij. Ideeën, melodieën en ritmes komen als vanzelf naar boven. Ik kan amper de tijd vinden om ze op te schrijven.

0: Ja, dat was hij tot slot. De Grote Poort van Kiev uit de orkestratie van Ravel van de schilderij tentoonstelling van Modest Mussorgsky. Je hoorde Les Siècles onder leiding van François Xavier Rood. Dat was op 49. Laat ons vooral weten hoe en waar je naar de top 400 luistert. Dat vinden we leuk. Met je oortjes op de fiets, hardlopend, in de regen, in het OV of gewoon thuis tussen de speakers, kan ook. Straks gaan we meezingen met Ramirez. Jacobus, leuk hè?
1: Ja, ik zit er klaar voor.
0: Jij hebt ook bingo-uitslag, toch? Overal.
1: Ja, daar komen we straks. Overal bingo-uitslag. Ja, dan komen we straks op terug.
0: Ja, maar eerst...
2: Nummer 48.
0: Ja, muziek van Max Broeg nu. Zijn Kolniedrij voor cello en orkest. Hoewel Broeg zelf een protestant christen was, raakt hij gefascineerd door de eeuwenoude klagelijke melodieën uit de Joodse synagoge. De nationaal-socialisten dachten in de jaren 30 ten onrechte daardoor dat hij Joods was. Dat leidde tot een totale boycott van zijn muziek in Nazi-Duitsland. Pita Korving stemde op deze muziek en zegt: het gebed voor Yom Kippur vind ik ontroerend. Want wat is er mooier dan eeuwige verzoening? Mooi in muziek gevat door Broeg.

0: Con Nidre van Max Bruch was dat. Harriet Krijg hoorde je op de cello bij de Staatsphilharmonie Rijnland-Pfalz onder leiding van Gustavo Guimet. Nou ja, Sylvia heeft een mooie herinnering. Ze zegt: ik luister met tranen in mijn ogen in de keuken met een uitzicht waarom mijn man dit huis wilde kopen. En denk aan hem, 2 jaar geleden heb ik afscheid moeten nemen met dit fantastisch mooie stuk. Dat was 48. Brigitte luistert met de koptelefoon op. Gaat gewoon door met haar dagelijks werk. Tijdens de boodschappen en als ze de wasmachine aanzet. Gerbert luistert terwijl hij zijn tentamen chemotherapie aan het studeren is. En Carthago in een touringcar op weg naar Leipzig en de Thomaskirche. Ik denk dat wij eerder aankomen bij Bach dan jij. Straks op 42. Maar zover is het nog niet. Want waar zijn we gebleven, Eva?
1: Nummer 47.
0: Ja, precies. De Missa Criolla is het enige werk van Ariel Ramirez in deze lijst. Mercedes Sosa, de legendarische Argentijnse zangeres, die nam een van de meest iconische en emotionele versies van de mis op. En als jij je nou altijd al een beetje Mercedes Sosa hebt willen voelen, heb ik goed nieuws. Je kunt het Gloria uit de Missa Criolla straks meezingen. De liedtekst loopt in beeld mee. Het beeld, ja, van Visual Radio, npoklassiek.nl/live... of via themakanaal NPO 2 Extra. Maar eerst het Kyrie.

0: Op 47 was dat de Missa Criolla van Ariel Ramirez. Het Kyrie en het Gloria in de uitvoering van Alvaro Pinto Leon, Jean en Adrián Rodríguez van der Spoel bij Musica Temprana. Ik hoop dat je lekker hebt meegezongen. Als je wilt weten welke werken je nog meer begeleid kunt meezingen, check npoklassiek.nl/singalong. En het is tijd voor de notaris. Notaris Den Herder heeft een winnaar.
1: We hebben een winnaar, zeker. Want je kan meedoen met de bingo. Ook op de website te vinden, de bingokaart. Als je nu nog wil instappen, heb je ook minder kans. Maar dan de kans dat alle componisten nog langskomen.
0: Want je krijgt steeds spannender,
1: een vakje met, ik geloof, 16 componisten. Aha. En elke keer als de muziek klinkt van een bepaalde componist op je lijstje, kan je hem aanklikken. Mm. En we hebben inderdaad een winnaar. Steventje Wilds heeft gewonnen. Gefeliciteerd. Die krijgt een NPO Klassiek top 400 prijzenpakket thuis.
0: Heerlijk, heel fijn. Goed, we gaan een puntje verder. We gaan van Zuid naar Noord-Amerika. George Gershwin, die las ooit in de krant dat de bekende jazzmuzikus Paul Whiteman een groot concert wilde organiseren, waarin de jazzmuziek eindelijk het podium zou krijgen dat het verdiende. Hij las ook dat Gershwin een jazzrhapsody zou componeren voor deze avond. Leuk, maar Gershwin is voor niks. 5 weken voor het geplande concert. Het woord hield hem er niet van om de uitdaging aan te gaan. Hij schreef zijn bekende Rhapsody in Blue in een versie voor 2 piano's. Die heerlijke orkestraties met die beroemde glijer van de klarinet aan het begin is van Ferd Grofe. De Rhapsody in Blue op
2: nummer 46.

0: Benjamin Grosvenor op de piano bij de Royal Liverpool Philharmonic Orchestra onder leiding van James Judd met Rhapsody in Blue van George Gershwin op nummer 46. Henk die zegt, ja, we rijden door het Groningse landschap en genieten van de top 400. Misschien kom je net langs kilometerpaaltje...
1: Nummer 45.
0: Zou kunnen, ja. De morgenstond heeft abendrood in de mond vandaag. Want hier treffen we de vier laatste lieden van Richard Strauss. Met de stem van Jesse Norman, die zelf over het stuk zei... Ja, je kunt deze liederen niet zingen als je jong bent. Je hebt de littekens en de wijsheid van het leven nodig... om die specifieke mix van melancholie en absolute vrede over te brengen. Ik zei absurde vrede bij. Ja.
2: Nou, in deze tijd.
0: Ja, exact. Ja. Hier hoor je haar in die prachtige combinatie met het Gewandhausorchester Leipzig... onder leiding van Kurt Mazur.

0: absolute vrede in de ziel. Im Abendrot uit de laatste lieder van Richard Strauss. Het Gewandhausorchester Leipzig onder leiding van Kurt Mazur. En die stem, ja, Tineke zegt de mooiste zangeres ever. Jessie Norman op 45. Eén notering hoger.
1: Nummer 44.
0: Staat de Moldau van Bedřich Smetana uit 1874. Het meest iconisch en geliefde symfonische gedicht uit de Tsjechische muziekgeschiedenis. De Tsjechen zijn er ook enorm trots op. Elk jaar als het startschot klinkt van de Marathon van Praag, wordt dat begeleid door het thema uit de Moldau. Heb je dat wel eens meegemaakt? Of niet?
2: Ja, niet tijdens de marathon, maar dat stuk. Geweldig.
0: Ontroerend moment. Het haalt je wel helemaal uit je loopkadans. Maar dat terzijde. Annemiek uit Holte, die kent het werk van binnenuit. Ze zegt, ik mocht afgelopen winter mee naar China om daar op te treden. Voor het eerst sinds 20 jaar weer op de dwarsfluit. Wat een afschuwelijke hoeveelheid nootjes passen er in een kabbelende bergrivier. Dan heb ik het over het intro. Ik was wel trots op het resultaat.

0: Moldau van Bedřich Smetana hoorde je uit Mijn Vaderland Maar Vlast door het Tsjechisch Filharmonisch Orkest onder leiding van Jiří Belohlavek op 44. En dan het Zwanenmeer van Tchaikovsky met, als je dat wil, audiodescriptie. Sander Swiep en Karin Lacour geven live commentaar op de muziek. Hoe werkt dat? Nou, ga op een laptop of tablet naar www.npoklassiek.nl. Luister daar live naar deze uitzending. Zodra de muziek begint, komt er een QR-code in beeld. Die kun je scannen met je telefoon. Nou, dan gebeurt het gewoon. Tijd voor de tutus en de spitsen op...
1: Nummer 43.

Tot slot de dans van de kleine zwaantjes uit het Zwanenmeer van Tchaikovsky door het orkest de La Suisse Romande onder leiding van Kazuki Yamada op 43. Grootleverancier Johann Sebastian Bach staat op plaats 42 met zijn 6 suites voor cello solo. Marieke schrijft daarover, ja, die zet ik vaak op. Als ik mijn zoontje 's nachts borstvoeding gaf, in de donkere nacht werden we samen omhuld door die prachtige, diepe klanken van de cello. Mijn zoon wordt volgende maand 18. De herinnering aan toen komt altijd weer terug als ik die cello suites hoor.

0: Ik loop met een plu door de regen in het bos met de top 400 als wandelmaatje. Samen gaan we mooie kilometers maken, schrijft Carmen. Ja, ik kan me voorstellen dat die herfstige klanken van de cello suites van Bach wel op zijn plek zijn. Jean-Kien Keras hoorde je hier op 42. Dan één nummer hoger.
1: Nummer 41.
0: Of lager, het is maar hoe je het bekijkt. Nee, hoger.
2: Hoger in de lijst. Lager nummer.
0: Ja, ja. Nummer. Ja, de vijfde van de vijfde symfonie is bij meerdere componisten. Sorry, een hoogtepunt in het oeuvre. Beethoven, Shostakovich, natuurlijk Mahler ook. Overbekend met dank aan Luchino Visconti, die de muziek gebruikte in de film Death in Venice. Het zal ongetwijfeld hebben bijgedragen aan de hoge notering, al is het 5 plaatsen lager dan vorig jaar, van het Adagietto uit de vijfde van Mahler.

0: Op 41 was dat Gustav Mahler de vijfde. Het Adagietto hoorde hier door het Koninklijk Concertgebouworkest onder de leiding van Bernard Haitink. En Frans zegt, fijn dat Mahler weer voorbij komt. Dat geeft mij de gelegenheid om zonder al te veel gewetensbezwaar een sanitaire stop in te lassen. Maar zonder gekkigheid, de top 400 is een oase van schoonheid in deze af en toe lelijke wereld. Dank daarvoor. Ik heb goed nieuws voor je. Meer Mahler bij Karien.
1: Hè? Ja, ik zou die sanitaire stop nog even uitbreiden met een minuutje of 10. Ja, want de tweede van Mahler, daar begin ik zo mee.
0: Ja.
1: En ik eindig mijn blok. Dat is dan nummer 32 met Karel Orff. En daartussenin Goldberg-variaties van Bach. Miserere mee, met die heerlijke hoge noot. Waar
0: Morricone.
1: Je op kan wachten. Morricone komt ook.
0: Lekker hoor.
1: Ja, ik heb er ongelooflijk veel zin in. Hoor je in mijn handjes vragen?
0: Ja, ik hoor het. Ja. Doe even mee, een beetje. Zo. Fijne dag nog.
2: De klassieke top 400. NPO Klassiek. Vanavond hoor je de nummer 1 van de klassieke top 400. Maar het feest is daarna nog niet voorbij. Sluit de week in stijl af met het klassieke top 400 concert. Live vanuit Tivoli Vredenburg nog één keer de mooiste en meest geliefde hoogtepunten. Gespeeld door het Radio Philharmonisch Orkest. Kijk en luister mee naar het klassieke Top 400 concert. Vanavond vanaf 8 uur hier op NPO Klassiek.
3: Ster. Wat u belangrijk vindt, kan blijvend voortleven. Via een kraamkliniek, nieuwe klaslokalen of een moestuin waarmee gezinnen inkomen verdienen. Met een nalatenschap aan wilde ganzen versterkt u de aanpakkers die deze plannen werkelijkheid maken. Wilde ganzen, concreet project, blijvend verschil. Ontdek wat uw nalatenschap kan betekenen op wildeganzen.nl/nalaten.
4: De Cello Biennale Amsterdam. Van 29 oktober tot en met 7 november in het Muziekgebouw en Bimhuis. Het grootste cellofestival ter wereld. Met meer dan 100 concerten. Kaarten via cellobiennale.nl.
5: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: In zijn profiel las ik het al. En toen we elkaar spraken, voelde ik het direct. Herkenning en humor. Wat een opluchting. Ze zijn er nog. En hij leek ook nog op zijn foto's. Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
9: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol, een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de popart. Marisol is terug. Nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
9: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
11: De mooiste muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Met de Festival Oude Muziektournees geniet je van topmuzici op bijzondere plekken door heel Nederland. Vind een concert bij jou in de buurt via oudemuziek.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het verhaal van de verzetsheld Willem Wilbrink over zijn tijd in het concentratiekamp Dachau blijkt niet te kloppen, zeggen historici. De 99-jarige Wilbrink zou nooit in dat kamp hebben gezeten. Volgens de historici zijn er geen bewijzen. Zo is er geen documentatie over zijn opsluiting, terwijl in Dachau alles nauwkeurig werd bijgehouden. Het Nederlandse Dachau-comité weet sinds 2 jaar dat het verhaal niet klopt, maar heeft dat niet naar buiten gebracht. De voorzitter zegt dat een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kan vertroebelen en dat Wilbrink daardoor echt denkt dat hij in Dachau heeft vastgezeten. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 ingehuurde medewerkers die mogelijk hebben gefraudeerd. Ze hielpen slachtoffers van het toeslagenschandaal met het opnieuw opbouwen van hun leven. Als daarvoor spullen moesten worden gekocht, gebruikten ze een creditcard van de gemeente. Mogelijk hebben de 2 ook spullen voor zichzelf gekocht, zegt de wethouder tegen Omroep Rijnmond. Naar 3 andere medewerkers loopt nog een onderzoek en zij staan op non-actief. De gemeente Rotterdam heeft inmiddels de limieten van de creditcards verlaagd. Burgemeester Mamdani van New York wil dat president Trump de immigratiedienst ICE terugtrekt uit die stad. Mamdani vindt het onaanvaardbaar dat er opnieuw op iemand is geschoten. Een man uit de Dominicaanse Republiek, zonder geldige documenten, raakte gewond. De man, die mogelijk lid is van een bende, zat in de auto met een kind van 5. Op de A1 hebben voorbijgangers vannacht een man uit een brandende bestelbus gered. De man was tussen Badmen en Deventer op een vrachtwagen gereden en raakte bekneld in die bus. Hij kon zelf niet meer uit de brandende auto komen. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer, bewolkt en veel regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig, maar wel meer zon. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Virtuoos cellospel. Zang.

0: zelf niet meer uit de brandende auto komen. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer, bewolkt en veel regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig, maar wel meer zon. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Virtuoos cellospel. Zang en improvisatie van de Zuid-Afrikaanse cello-sensatie Abel Selautje. Met Amsterdam Sinfonietta speelt hij Afrikaanse muziek. Maar soleert hij ook in Debussy en Vivaldi. Op geheel eigen wijze door alle grenzen heen. In Enschede, Heerlen, Utrecht, Amsterdam, Haarlem en Arnhem. Kijk op sinfonietta.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol, een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de popart. Marisol is terug, nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
2: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
5: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot en met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
6: Wat u belangrijk vindt, kan blijvend voortleven. Via een kraamkliniek, nieuwe klaslokalen of een moestuin waarmee gezinnen inkomen verdienen. Met een nalatenschap aan wilde ganzen versterkt u de aanpakkers die deze plannen werkelijkheid maken. Wilde ganzen, concreet project, blijvend verschil. Ontdek wat uw nalatenschap kan betekenen op wildeganzen.nl/nalaten.
5: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.
7: NPO Klassiek. De klassieke top 400. De 400 mooiste klassieke muziekstukken. Met Karine Lacour.
8: De Nederlandse klassieke top 40 aller tijden. Dat is denk ik de juiste titel voor wat er de komende uren op je af wordt gevuurd. Want het is de laatste dag van onze top 400. De laatste dag met de hoogste noteringen. Dus pak je 11 uurtje, je koffie, je klusje, je regenwandeling erbij. En luister, nummer 40 tot nummer 32 hoor je de komende 2 uur. En dit is een tip van de sluier.

0: Nou, ik had alweer 3 keer kippenvel aan de slag met...
1: Nummer 40.
0: Gustav Mahler, de ruim bemeten symfoniekoning uit Oostenrijk, die hele werelden en lekker veel natuur in zijn werken stopte. En zijn allerliefste ingrediënt waren de grote vragen over leven en dood. Zo ook in zijn tweede symfonie, bijgenaamd Auferstehung, opstanding of verrijzenis, 25 nummers gestegen. En volgens jullie die erop stemden, vooral een genot om live mee te maken. Maar ook via de radio ga je het voelen. Ramses uit Bergen, hij stemde erop en schrijft: Mahlers tweede voert mij door duisternis, verlangen en stilte naar iets wat groter is dan woorden. Uit bijna niets ontstaat een stem en uit die stem groeit een overweldigend ja tegen het leven. Juist omdat de verrijzenis door de diepte heen geboren wordt, raakt dit stuk mij telkens opnieuw.

0: Het derde deel uit de tweede symfonie van Gustav Mahler. Je hoort het Tsjechisch Philharmonisch Orkest.
1: Nummer 39.
0: Hier staat, met 7 plaatsen gestegen dit jaar, de eerste, de laatste, de enige notatie voor Gregorio Allegri met zijn Miserere mei. Ingrid Antoine, die schrijft bij haar stem op deze muziek. Ik luister in de auto altijd naar NPO Klassiek, maar ben geen kenner van klassiek. Ja, Ingrid, dat hoeft ook niet. Maar goed, ik lees verder. Toen dit stuk werd gedraaid, moest ik de auto stopzetten. Ik kon niet meer verder rijden. Zo afgeleid was ik en in deze muziek getild. En ook luisteraar Anja stemde hierop. Luister naar haar.
2: Het Miserere van Allegri vind ik zulke mooie muziek. Elke keer raakt het me weer. De afwisseling tussen Gregoriaans en het meerstemmige stuk. En dan komt ineens die ontzettend mooie hoge toon. Alsof die smeekbede van het stuk rechtstreeks de hemel ingaat.

0: Deze muziek neemt me mee naar een andere serene wereld waar alles beter is, ebt Twan uit Oud-Gastel. Je hoorde Tenebrazing en Miserere mee van Gregorio Allegri.
1: Je luistert naar de klassieke top 400 op NPO Klassiek.
0: En hoe zit je eigenlijk te luisteren? Thuis? En met wie? Ik ben erg benieuwd. Zeg het met de NPO Luister-app. Oh, en Jan Tien Dam heeft meegespeeld met de bingo via nploklassiek.nl/bingo en heeft een volle kaart. Krijg ik net door. Gefeliciteerd, het prijzenpakket komt naar je toe, Jantien. En je kan nog de hele dag doorspelen hoor, voor alle andere bingoers. Gerda, die stuurt met de NPO Luister-app: wat heerlijk dat het nu echt herfst is. Ik luister al de hele week, maar vandaag is het nog beter weer om bij de radio te zitten. En Paul de Wever uit Terneuzen schrijft: ik ben thuis tijdens het luisteren de muziek aan het voorbereiden voor de Zingdag morgen in Middelburg samen met het Nederlands Kamerkoor. Daar heb ik veel zin in. Ja, en over zingen gesproken, je kan je nploklassiek.nl/live of NPO 2 extra vast aanzetten, want we gaan meezingen. Schraap de kelen.
2: Nummer 38.
0: 9 plaatsen gestegen. Van 47 naar 38. Top 40 Mozart materiaal. Zijn opera Die Zauberflöte. Want ja, wie schrijft er beter opera's dan Mozart? Ilko stemde hierop en schrijft heerlijk verhaal over liefde, verraad en doorzettingsvermogen. En ook Josien is fan. Ik lees even voor. Opera was vroeger iets magisch, iets wat veel geluk gaf. Met een enthousiaste opera-liefhebber als vader waren de opera's van Mozart vaak thuis te horen. En als kinderen speelden wij graag operaatje. Liefst met die aria van de Koningin van de Nacht. We zongen dan iets als: waar is de botervloot? Het zal niet om aan te horen zijn geweest, maar we beleefden enorm veel plezier. En de teksten zitten nog altijd in ons muziekgeheugen. Nou, Josien, geweldig. Dan hoef jij dus niet mee te kijken op nploklassiek.nl/live. Maar ieder ander die het leuk vindt om zo even mee te galmen met de Koningin van de Nacht, ga naar nploklassiek.nl/live of kijk mee in de NPO Luister-app. Dan verschijnt zo vanzelf de juiste tekst. En dan zingen we samen. Producer Loes en ik hebben net even geoefend en we hebben afgesproken hoe het klinkt. Geeft niet. Het gaat om de ervaring en vooral het plezier. Eerst een passende introductie. Dus je kan nog even rustig in de voorbereiding. Je hoort de ouverture en daarna Papageno. En dan de Koningin van de Nacht.

0: topsport, schrijft luisteraar Aldo. Nou, klassiek karaoke van de bovenste plank. Je hoorde de koningin van de nacht zingen. Cynthia Zieden was het bij de English Baroque Soloists. Bij Die Zauberflöte, de toverfluit van Wolfgang Amadeus Mozart. Ze stonden allemaal op nummer 38. Het is vandaag wel de ene knaller naar de andere. Muzikale achtbaan van je welste. Nog niet bijgekomen van die hoge C van de koningin van de nacht. Of je bevindt je alweer midden in de lieflijke natuur met Ludwig van Beethoven. Dat krijg je op zo'n laatste dag, zometeen laatste middag van de klassieke top 400. Gerard Dam die schrijft wie de verschillende fasen van een dag op het land zo mooi en beeldend kan schetsen in muziek, is een ster. En Peter legt uit, Beethoven verbeeldt een verblijf op het platteland, zingende vogels, een dorpsfeest, onweer en de dankbaarheid wanneer de storm voorbij is. Heerlijk toch? Ludwig van Beethovens zesde symfonie, zijn pastorale, die ga je nu horen op
1: nummer 37.

0: De klassieke top 400. Met Karin Lacour op NPO Klassiek.
1: Het is vrijdagmiddag 9 oktober, 3:12. Maar wat maakt het eigenlijk uit? Waar het echt om gaat is dat we de grote hoogtes, de verste verten van 1000 jaar klassieke muziek aan het beluisteren zijn met deze lijst, bepaald door de luisteraars van deze uitgelezen zender NPO Klassiek. Kijk mee, dat is leuk. Dat kan via npoklassiek.nl of via NPO 2 Extra. Dan beleef je de heleboel audiovisueel en kan je er hopelijk nog het hele weekend op nasudderen.
2: Nummer 36.
1: Johann Sebastian Bach, in zijn tijd minder populair dan collega-componist Telemann. Ondertussen zijn die rollen omgedraaid en domineert Bach met gemak deze klassieke top 400. En komt Telemann er, en dat vind ik wel jammer, helemaal niet aan te pas dit jaar. Dus ja, we ontkomen er niet aan. En dat is dan wel weer erg prettig. Je gaat Bach nu 2 keer achter elkaar horen. Zometeen zijn Johannes Passion. Hier zijn Goldberg-variaties, gespeeld door de grootste Nederlandse pianist Hannes Minnaar, die over de muziek zegt: de Goldberg-variaties vormen volgens mij het extreemste stuk voor klavier van Bach. Er zit zo ontzettend veel virtuositeit in. Echte virtuositeit. Want bij veel van de variaties is de grote uitdaging dat je het heel snel moet spelen, maar ondertussen moet de luisteraar alle twists en turns wel meemaken, anders is er niets aan. Je hoort Hannes Minnaar met allereerst de aria waar die variaties uit voortkomen.

0: Ach, die Hannesminnaar met Bachs Goldberg-variaties. Ja, geen dag zonder Bach, geen minuut zonder Bach, want hij staat ook al op
1: nummer 35.
0: Drie plaatsen gezakt. Mag geen naam hebben, de Johannes Passion staat al vanaf het begin in deze toplijst. In de top 400, een passie, dus veel uitgevoerd in de weken richting Pasen. En daar genieten jullie van, in zalen en zaaltjes overal in het land. En Berry legt uit waarom hij op de Johannes Passion stemde.
2: Hallo studio team van Klassieke Top 400, wat leuk dat jullie dit weer doen. Ik ben Berry Wiersum en ik heb gestemd op de Johannes Passie van Johann Sebastian Bach. Ik vind het een fantastisch stuk. En in het eerste koor maakt Bach al meteen duidelijk dat het alsmaar doorlopende motorritme in het orkest, dat het einde van het verhaal onvermijdelijk is. Het gaat gewoon gebeuren. Je kan het niet tegenhouden of ontlopen. Ook al wens je vurig voor een andere ontknoping. Ja, dat maakt het zo tragisch en zo fascinerend en zo ontroerend.

0: Bach Collegium. Japan onder leiding van Masaaki Suzuki met de Johannes Passion van Johann Sebastian Bach.
1: De klassieke top 400. De 400 mooiste klassieke muziekstukken. Hier op NPO Klassiek.
0: Ja, en ik vroeg je, waar kijk je, met wie, waar luister je en onder welke omstandigheden? Nou, het is echt feest in de NPO Luisterapp. Kiki, luisteren in mijn keuken terwijl ik 3 kilo goudrenetten in blokjes aan het snijden ben. En bak voor een dessert voor 28 personen. Marieke schrijft, mijn man Jos is vandaag jarig. Hij heeft gezellig een dagje vrijgenomen. We hebben samen appeltaart gebakken en zitten nu met een glas wijn te luisteren. Hoera en proost voor Jos en Marieke. En Ernst, die appt vanuit de geweldige stichting, Stichting Amsterdamse Zwerfkatten, heerlijk luisteren tussen de katten. Ach, dat treft. Want nu op
2: nummer 34
0: staat een componist die ook een lief dier had, een huisdier had. Een spreeuw in zijn geval. Wolfgang Amadeus Mozart. Hij hield sowieso enorm van vogels. En 3 jaar lang hield hij een spreeuw als huisdier. Toen het beestje stierf, heeft Mozart een ceremonie voor hem georganiseerd, compleet met zingende gasten, een grafsteen en een speciaal gedicht. En in de periode dat deze spreeuw bij Mozart was, schreef hij, wellicht geïnspireerd door de vogelgeluiden, regelmatig muziek voor zijn favoriete blaasinstrument, de klarinet. Onder andere zijn zeer populaire klarinetconcert dat hier staat, op nummer 34. Er is op gestemd door Marion, Jeroen, Johan, Ottolien, Werner, Lida, Marie, Erik, Brigitte, Dries en nog vele anderen. En wie het moet spelen, ook daarin zijn jullie eensgezind, Martin Frust.

0: Martin Frust op zijn klarinet bij de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. Ze speelde het tweede deel uit het klarinetconcert van Mozart.
1: Nummer 33.
0: De hoogste notering van Ennio Morricone in de klassieke top 400. 5 plaatsen gestegen ook nog. Daarmee de hoogste notering ooit voor de iconische soundtrack die Morricone schreef bij Once Upon a Time in the West. Ja, waarom is en blijft deze filmmuziek zo goed? Misschien doordat regisseur Sergio Leone de muziek van Morricone al over de set liet schallen toen de film gemaakt werd. De acteurs erop liet spelen, waardoor er meteen eenheid ontstond. Of, zoals luisteraar Herman ontrafelt, veel filmmuziek ondersteunt de sfeer of spanning van het moment. De mondharmonica van Once Upon a Time vat de hele film samen. Is de essentie van de plot. Geen andere film heeft dat. Die eenheid van plot, instrument en muziek.

Ik ben groot fan van Once Upon a Time in the West. Ik zet deze muziek in ieder lijstje. Van de klassieke top 400 tot de top 2000. Het is bijna niet onder woorden te brengen wat de lyrische sopraan in dit stuk doet.

0: Once upon a time in the West. Ennio Morricone, ja, en Loes en ik stonden in de studio alweer heel hard mee te galmen, maar we waren veel te vroeg. Je moet nu je nposklassiek.nl/live aanzwengelen, want er komt weer een klassiek karaoke. Je kan namelijk meezingen met de volgende notering over Toena van Carol Orff.
1: Nummer 32.
0: En dat is de enige notering in deze lijst. Wel lekker hoog. 32 staat hij, Orff, met zijn Carmina Burana. 3 plaatsen gestegen ook nog. En weet je, ja, je hoort het op de achtergrond, het is dus de schuld van Carol Orff dat de blokfluit en zo bekend, maar ook zo gehaat is. Want hij nam hem op in zijn Orff Schulwerk, een onderwijsmethode die hij ontwikkelde in de jaren 20 met instrumenten die vrij simpel te bespelen waren. Xylofoon, tamboerijn en de blokfluit. En die methode die veroverde niet alleen Europa, maar ook Canada, de Verenigde Staten, zelfs Nieuw-Zeeland, waardoor wereldwijd kinderen hun best deden en doen op blokfluiten. Nou, ik vond als kind blokfluiten geweldig, nog steeds trouwens. Maar goed, voor velen leidde het tot een blokfluittrauma. Dus ja, bedankt Carol Orff. Waar we hem sowieso voor kunnen bedanken is een ander stuk erfenis, zijn Carmina Burana en dan vooral dat koorwerk O Fortuna. Marijke Vlucht stemde erop en schrijft erbij: ik word er springlevend van. Dus kijk even op nposklassiek.nl/live. Dan kan je meezingen. De karaoke tekst verschijnt direct. Voeten stevig op de grond, schouders ontspannen. We zingen samen.
2: De klassieke top 400 sing-along.

0: In Troetina en Overtoetina van Karel Orff en Sander Swiep. Jij mag door met de lijst.
1: Zeker weten. Eindhoven's Requiem, Nocturnes van Chopin. Een Brandenburgsconcert nummer 3 van Bach komen er zo aan.
0: Het is niet te doen eigenlijk nu, hè, Sander?
1: Eigenlijk niet. Mentaal, het is te veel moois.
0: Het is te Absoluut. Veel moois. Ik las ook, iemand heeft muziek vrijgenomen. Lekker voor gaan zitten. Dat is wat je moet doen.
2: NPO Klassiek. Vanavond hoor je de nummer 1 van de klassieke top 400. Maar het feest is daarna nog niet voorbij. Sluit de week in stijl af met het klassieke Top 400 concert. Live vanuit Tivoli Vredenburg nog één keer de mooiste en meest geliefde hoogtepunten. Gespeeld door het Radio Philharmonisch Orkest. Kijk en luister mee naar het klassieke Top 400 concert. Vanavond vanaf 8 uur hier op NPO Klassiek.
3: De mooiste muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Met de Festival Oude Muziektournees geniet je van topmuzici op bijzondere plekken door heel Nederland. Vind een concert bij jou in de buurt via oudemuziek.nl.
4: Daten? Ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
5: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
5: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
7: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Probeer ED Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
11: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls. Nu in Museum Gouda.
10: Kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
11: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
12: Virtuoos cellospel. Zang en improvisatie. Van de Zuid-Afrikaanse cello-sensatie Abel Selautje. Met Amsterdam Sinfonietta speelt hij Afrikaanse muziek. Maar zo leert hij ook in Debussy en Vivaldi. Op geheel eigen wijze door alle grenzen heen. In Enschede, Heerlen, Utrecht, Amsterdam, Haarlem en Arnhem. Kijk op sinfonietta.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Brussel is een staking van vakbonden uitgedraaid op rellen. Dat gebeurde toen honderden gemaskerde jongeren zich tussen de betogers mengden. In de buurt van het Centraal Station zijn straten geblokkeerd en wordt de politie bekogeld met vuurwerk, stenen en flessen. De politie probeert de jongeren met traangas en een waterkanon uit elkaar te drijven. De vakbonden demonstreren vanwege de bezuinigingsplannen van de regering. Demonstranten zijn bang dat dat ten koste gaat van lonen en sociale zekerheid. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen bij op Robben-eiland, zoals Nelson Mandela. Later werd ze de eerste zwarte vrouwelijke rechter bij het Hoge Rechtshof in Zuid-Afrika. In Madrid hebben zo'n 20.000 mensen de vrouw van 87 herdacht die het gezicht werd van de grote woonprotesten in Spanje. Mari Carmen Abascal overleed woensdag. Sinds ze 2 weken geleden op een brancard uit haar huis werd gezet, lag ze in het ziekenhuis vanwege angst en stress, waar ze overleed. De demonstranten trokken met kaarsen, bloemen en kaarten naar het huis waar Mari Carmen bijna haar hele leven woonde. Ze vinden dat de vastgoedontwikkelaar die de vrouw uit het huis zette verantwoordelijk is voor haar dood. Oud-premier Schoof heeft gezegd dat het Oekraïne-beleid van president Trump niet te volgen was. Iedere keer als Europese bondgenoten vooruit probeerden te komen, trok de VS zich op het laatste moment terug. De wisseling van president Biden naar Trump had volgens Schoof grote impact. En hij deed die uitspraken in de podcast De Atlantische Blik. In de VS wordt gedemonstreerd tegen seksueel geweld. Aanleiding is een groepsverkrachting op een universiteit waar de daders nauwelijks straf voor kregen. De demonstranten willen gerechtigheid voor de slachtoffers en zeggen dat daders nu te makkelijk ongestraft wegkomen. Historici zeggen dat het verhaal van de verzetsheld Willem Wilbrink niet helemaal klopt. Hij zou niet in het concentratiekamp Dachau hebben gezeten. In dat kamp werd alles nauwkeurig bijgehouden, maar Wilbrink kwam er niet in voor. De voorzitter van het Nederlandse Dachau-comité zegt dat door een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kunnen vertroebelen. En daardoor kan het dat Wilbrink van 99 echt denkt dat hij in Dachau heeft gezeten. Dan het weer, bewolking en veel buien, vooral in het noorden en westen. Aan de kust staat een krachtige wind bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Morgen buien, maar ook zon. Het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Cello Biennale Amsterdam. Van 29 oktober tot en met 7 november in het Muziekgebouw en Bimhuis. Het grootste cellofestival ter wereld. Met meer dan 100 concerten. Kaarten via cellobiennale.nl.
3: Niet alle beleggingen.

0: en kans op onweer. Morgen buien, maar ook zon. Het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Cello Biennale Amsterdam. Van 29 oktober tot en met 7 november in het Muziekgebouw en Bimhuis. Het grootste cellofestival ter wereld. Met meer dan 100 concerten. Kaarten via cellobiennale.nl.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
4: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
5: Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol, een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de popart. Marisol is terug. Nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
6: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
7: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers? Of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot en met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.
10: NPO Klassiek. De klassieke top 400. De 400 mooiste klassieke muziekstukken. Met Sander Zwiep.
11: Goedemiddag. Muziek is de blikopener van je ziel, dat zei Henry Miller. Muziek wast de ziel schoon van het stof van het dagelijks leven, zei Bertolt Auerbach. En het magische van muziek is dat wij er heimwee door krijgen naar iets dat we nooit gekend hebben, vond Gilbert Sebron. Misschien herken je dit wel op deze laatste dag van de klassieke top 400. En ik loods je van nummer 31 naar nummer 23.

0: Man, man, man. Stuk voor stuk hoofdgerechten, toch? Muzikaal gezien, na vanmiddag kun je geen pap meer zeggen. En dan komt er ook nog een avond aan. In de hemel is geen bier en daarom drinken wij het hier, zong Doris ooit. Geen bier misschien, maar wel Bach. Dat weet luisteraar Hans Kruk. Hij schreef: op doordeweekse dagen zijn in de hemel de prachtige Brandenburgse concerten te horen. En op zondag de cantates. Nou Hans, hier alvast een voorsmaak van het hiernamaals. En omdat het een doordeweekse dag is, houden we het bij een Brandenburger, nummer 3. En die is beroemder dan de rest, omdat Bill Gates het wel grappig vond om hem standaard bij Windows 95 mee te leveren. Nee, dan toch liever het Amsterdam Baroque Orchestra.
1: Nummer 31.

0: De Brandenburgse concerten van Johann Sebastian Bach op nummer 31. Dit was nummer 3. Vrouwtje die appt. Deze heerlijke muziek maakt studeren toch wel flink leuker. Ik zit in de universiteitsbiep te zwoegen voor mijn tentamens. Met deze muziek op de achtergrond. Terwijl ik af en toe met mijn vader app over de mooie muziek die we horen. Succes, vrouwtje. En Frits zegt, ik zit te genieten. Ondanks dat de buren voor de zevende dag aan het boren en frezen zijn. 7 dagen op een rij, Frits, jongen. Maar zo zegt hij zelf, daar heb je de volumeknop voor. Ik hoop dat je dikke speakers hebt.
1: Nummer 30.
0: Daar vinden we het 5e pianoconcert van Ludwig van Beethoven. Johan Litjens uit Os zegt het pianoconcert van Beethoven. Stevig, rotsvast en duidelijk begin. Daarna een kaleidoscoop aan sentimenten en geluiden. Grootse gebaren en vingeracrobatiek. En rustige, vloeiende stroomgebieden. Zo, weet het maar zo te verwoorden. Neline van Erkel zegt, samen met mijn vader heb ik het vaak live meegemaakt. In het tweede deel telde hij dan het 12 trillersgedeelte met zijn vingers. Ik schaamde me rot. Maar nu hij er niet meer is, mis ik het en doe ik het zelf. Ik denk dat hij me ergens kan zien en erom moet lachen. Want muziek gaat voorbij het aardse bestaan.

0: wat een monument van een stuk. Hè. Ook die overgang van het langzame deel met die eerste aanzet van die piano. Dan nog een keer proberen. En dan bij de derde keer het hele orkest erbij. Goud, Murray Pariah aan de piano. En het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink. Edwin Belet uit Barendrecht denkt terug aan vakanties in Zuid-Duitsland. Mijn ouders hadden deze muziek op een cassettebandje. Ik herinner me op vakantie op de bank liggend in het huisje luisteren naar deze wonderlijke muziek. En via de NPO Luister-app zegt Joop Meijer: ik ben een stoofpotje aan het maken. Met jullie op de achtergrond is het optimaal genieten. Nu met Beethoven en vanavond bij het opeten. Wel goed blazen, Joop, anders krijg je het heet boven.
1: De klassieke top 400. Met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: En de berichten die binnenkomen bewijzen ons de levenslange werking van muziek. Van eerste muzikale herinneringen via gedeelde levensvreugd tot afscheid van geliefden. En soms ja, komen de tranen ook zonder externe aanleiding. Dat vertelt luisteraar Corine uit Amersfoort over Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms.
2: Het is net als met uien. Als ik iets uit Brahms Requiem hoor, dan beginnen de tranen meteen te lopen. Om hier beter mee om te kunnen gaan, besloot ik om het stuk eens zelf uit te gaan voeren met een projectkoor, bij wijze van overexposure. Zat ik in de trein mijn bladmuziek te lezen, begon het weer te druppelen. Ik heb me er maar bij neergelegd dat Brahms dit met mij doet. Zet die sluizen maar open.
3: Nummer 29.

0: En vergeet ook niet in je eigen tijd misschien ook de rest van het geweldige stuk te draaien. Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms. Hier met sopraan Johanna Walroth en het Bergen Philharmonisch Orkest en Koor. Onder leiding van Edward Gardner. En heel veel luisteraars zingen dit zelf ook. Petra van der Weert uit Den Haag als lid van Koninklijke Zangvereniging Excelsior. Wij studeren dit momenteel in voor ons jubileumconcert op 30 oktober aanstaande. We bestaan dit najaar 145 jaar en mogen ons nog altijd koninklijk noemen. Goed bezig, Petra en Excelsior. Nu de nocturnes van Chopin. Nieuwe tijden zorgen soms voor verrassende oplevingen van klassieke klanken, zoals de nocturne opus 9 nummer 2 in S groot. Elke Gen Z'er of Gen Alpha'er die kent het stuk, maar vast niet bij die naam. Maar vooral vanwege TikTok en Instagram. Het is een van de grootste meme-songs van het moment, waarbij het zoete karakter van deze muziek vaak wordt gekoppeld aan slapstick-achtige, oversentimentele of cringe-waardige filmpjes. Sterker nog, op myinstance.com vind je één grote knop met de tekst Nocturne Chopin. En als je op die knop drukt, ja, het is gewoon, heb je gelijk je eigen meme te pakken. Wat een tijd leven toch in, zeg. De grootste TikTok meme song draaien op NPO Klassiek. Dat is niet cringe, dat is puur aura farming.
1: Nummer 28.

0: Het timbre van pianiste Maria João Pires is vloeiend en zacht, fel en vol emotie. Als Chopin haar uitvoering had gehoord, had hij stilgezeten. Soms heen en weer wiegend op de tonen van de piano, af en toe diep ademhalend om emoties te onderdrukken, alles met de ogen dicht. Hij had geluisterd en gedacht, zo moet het klinken. Al dus Juliaan van Kranendonk, die Chopin zo voor zich zag zitten tijdens het spel van Maria João Pires in de Nocturnes van Chopin.
1: De klassieke top 400. Met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: Met nu op
1: nummer 27.
0: De Mis in B-klein van Johann Sebastian Bach, ook bekend als de Hohe Messe. Van de componist die elke noot op de juiste plek zette en zo keer op keer volmaakte muzikale bouwwerken vormde. Van iemand die zo precies wist wat hij deed, verwacht je ook dat hij concrete aanleiding had voor deze mis. Een heel groot werk. Maar dat blijft een beetje in speculatieve nevelen gehuld. Misschien maakt dat de magie alleen maar groter. Willy Utmeles-Karke, Walcheren, die zegt, de Hohe Messe is onbetwist het hoogtepunt van de muziek van alle eeuwen. En Harry Doedens voegt toe, stel je eens voor dat je the very best of volgens de keuze van Bach zelf zou hebben en dat Bach zelf er dan weer een nieuwe bewerking van zou maken. Ja, dat is dus precies de Hohe Messe.

0: Een deel uit het beste van Bach, volgens Bach zelf, de Hohe Messe. Hier ook met een lage vrouwenstem. Nu is geen countertenor, maar Lucille Richardot, alt, bij Pygmalion, onder leiding van Raphaël Pichon. Het is de hemel op aarde, dat vindt Frits Boudewijns uit Deurne. Bonita Smits vindt dat niet. Die zegt, is het een idee om ook eens een top 400 met alleen maar instrumentale muziek te maken? Ik hou niet van zang of opera of dat psalmgekwil. Tja, Bonita, ik kan niet beloven dat de kelen de rest van deze dag gesloten blijven, maar de komende 12 minuten is het sein veilig.
1: Nummer 26.

0: Dit pianoconcert heb ik jaren geleden op een spirituele cursus gehoord, terwijl we als groep op een matras lagen te luisteren, zegt Rini Huppes uit Leersum. En misschien lag Rachmaninoff destijds, net als Rini, ook op een matras tijdens een hypnosesessie of twee bij dokter Nicolai Daal. Die persoon wist Rachmaninoff te bevrijden van zijn writersblok en flinke onzekerheid. En zo kon daarna vrijelijk deze muziek ontstaan. Het tweede pianoconcert van Rachmaninoff. Als je het nu heel graag live wil meemaken, dat kan bijvoorbeeld vanavond en morgenavond in De Vereniging in Nijmegen. Prachtige concertzaal. En daar speelt dan pianist Nicola Meeuwsen.
1: De klassieke top 400. Met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: Ik vind het een draak van een opera, zegt Marcel van der Gevel. Maar When I Am Laid in Earth is de mooiste opera-aria die ik ooit heb gehoord. Hilde van Dijk uit Leiden zegt, dit heb ik mogen meezingen in Toonkunstkoor Dordrecht in 2001. Toen de aanslag van 9/11 in dat jaar plaatsvond, oefenden wij het slotkoor. Het is inmiddels 25 jaar geleden, maar elke keer als ik When I Am Laid in Earth hoor, stromen de tranen.
1: Nummer 25.

0: En bijna iedereen denkt aan de Efteling, waar deze muziek zomaar een zaadje kan planten voor een leven lang klassieke luistervreugde, de Danse Macabre van Saint-Saëns.
1: Nummer 23.
0: Jeannette de Bok uit Groningen deelde deze herinnering. Halverwege jaren 70 woonde ik net in Groningen, toen daar een schitterend café-restaurant werd geopend. De Brasserie. Ik herinner me de kleuren zwart en wit. De grote gezellige ruimte. Maar het mooiste was de muziek. De Nocienne van Erik Satie, gespeeld door Rijnbert de Leeuw, maakte op mij als jong meisje een onuitwisbare indruk. Die klanken, de stiltes, de rust,

0: Ja, je wordt er rustig van terwijl je ernaar luistert. Jet, vertel maar, heb jij meer van dit soort rustige klanken?
1: Nou, als je denkt, Eric Satie, je t'adore, dan heb ik straks een cœur.
0: Oh, kijk eens aan, mensen.
1: Ja, na de Ignatienne heb ik de Genopédie.
0: En encore, wat heb je verder nog?
1: Ja, doet dat ertoe?
0: Nou, eigenlijk niet.
1: Oké, ik heb de Bolero van Ravel ook. Ik heb twee Beethoven. Nou, ik heb echt zoveel lekkers. Ik ga het zelf vertellen, maar echt, ja.
0: Oh, mensen, hou hem hier. Hou hem goed op volume 10 met Jet Berghout en de rest van deze klassieke top 400.
2: NPO Klassiek. Vanavond hoor je de nummer 1 van de klassieke top 400. Maar het feest is daarna nog niet voorbij. Sluit de week in stijl af met het klassieke Top 400 concert. Live vanuit Tivoli Vredenburg nog één keer de mooiste en meest geliefde hoogtepunten. Gespeeld door het Radio Philharmonisch Orkest. Kijk en luister mee naar het klassieke Top 400 concert. Vanavond vanaf 8 uur hier op NPO Klassiek.
3: Naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot en met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
4: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
3: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.
5: In zijn profiel las ik het al. En toen we elkaar spraken, voelde ik het direct. Herkenning en humor. Wat een opluchting. Ze zijn er nog. En hij leek ook nog op zijn foto's. Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Virtuoos cellospel, zang en improvisatie van de Zuid-Afrikaanse cello-sensatie Abel Selautje. Met Amsterdam Sinfonietta speelt hij Afrikaanse muziek. Maar zo leert hij ook in Debussy en Vivaldi. Op geheel eigen wijze door alle grenzen heen. In Enschede, Heerlen, Utrecht, Amsterdam, Haarlem en Arnhem. Kijk op sinfonietta.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol, een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de popart. Marisol is terug. Nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
11: De mooiste muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Met de Festival Oude Muziektournees geniet je van topmuzici op bijzondere plekken door heel Nederland. Vind een concert bij jou in de buurt via oudemuziek.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Ook 2 vrouwen uit Marokko en Algerije kwamen om het leven. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyadh. KLM deed dat sinds augustus al niet meer. Alle schilderijen van de Franse schilder Renoir die vorige maand werden gestolen uit een museum in Zuid-Frankrijk zijn weer terecht. Waar de laatste 2 zijn gevonden en in welke staat ze zijn, wil de politie niet zeggen. In totaal namen de dieven 4 schilderijen uit het Musée Renoir mee. De waarde van de werken ligt samen rond de 9 miljoen euro. De inbrekers wisten binnen 3 minuten binnen te komen, de doeken te stelen en ongezien weg te komen. 2 dieven lieten tijdens hun vlucht 2 schilderijen achter in de tuin van het museum. Woensdag hield de Franse politie al 6 verdachten aan. Een jongen van 13 die vorige maand het veld opkwam bij de interland tussen Nederland en Duitsland krijgt van de KNVB een landelijk stadionverbod van 5 jaar. Ook krijgt hij een boete van 100 euro. De KNVB wil de mogelijke schade proberen te verhalen op de ouders of verzorgers van de jongen. Dan het weer, bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Vanavond wisselvallig weer. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: De Cello Biennale Amsterdam. Van 29 oktober tot en met 7 november in het Muziekgebouw en Bimhuis. Het grootste cellofestival ter wereld. Met meer dan 100 concerten. Kaarten via cellobiennale.nl.
3: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
4: Ik zie Matisse. Ik zie zon, zee, kleur. Matisse gaat schilderen. De wereld wordt mooier. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
5: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
6: De mooiste muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Met de Festival Oude Muziektournees geniet je van topmuzici op bijzondere plekken door heel Nederland. Vind een concert bij jou in de buurt via oudemuziek.nl.
7: Wat u belangrijk vindt, kan blijvend voortleven. Via een kraamkliniek, nieuwe klaslokalen of een moestuin waarmee gezinnen inkomen verdienen. Met een nalatenschap aan wilde ganzen versterkt u de aanpakkers die deze plannen werkelijkheid maken. Wilde ganzen, concreet project, blijvend verschil. Ontdek wat uw nalatenschap kan betekenen op wildeganzen.nl/nalaten.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Virtuoos cellospel, zang en improvisatie van de Zuid-Afrikaanse cello-sensatie Abel Selautje. Met Amsterdam Sinfonietta speelt hij Afrikaanse muziek, maar soleert hij ook in Debussy en Vivaldi.

0: Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Virtuoos cellospel. Zang en improvisatie van de Zuid-Afrikaanse cellosensatie Abel Selautje. Met Amsterdam Sinfonietta speelt hij Afrikaanse muziek. Maar zo leert hij ook in Debussy en Vivaldi. Op geheel eigen wijze door alle grenzen heen. In Enschede, Heerlen, Utrecht, Amsterdam, Haarlem en Arnhem. Kijk op sinfonietta.nl. NPO Klassiek. De klassieke top 400. De 400 mooiste klassieke muziekstukken. Met Jet Berkhout.
2: Goedemiddag, welkom terug. Je zou kunnen zeggen dat er twee soorten mensen zijn. Zij die het lekkerst als eerst verorberen. En zij die het lekkerst tot het laatst bewaren. Wij behoren tot de laatste categorie. Deze slotdag van de klassieke top 400 krijg je de kers, het neusje, de krenten, de crème de la crème van de klassieke muziek te horen. Hier een amuse.

blijft ongelooflijk om te bedenken dat toen Beethoven de première van zijn 7e symfonie dirigeerde, in het orkest Louis Spoor meespeelde, net als Johann Nepomuk Hummel, Giacomo Meyerbeer en Antonio Salieri, waar je bij had willen zijn. Toen was het een succes en succesvol bleef het stuk. Het werd helemaal een hit door de vele films waarin het is gebruikt, waaronder The King's Speech. Ina van der Werf, die hierop stemde, gebruikt de muziek zelf ook in gedachten om haar eigen speeches rustiger te krijgen. En Maarten, die zegt, als iemand wil weten wie ik ben, raad ik hem aan hiernaar te luisteren. Het volgende stuk is veel eerder gecomponeerd, rond 1150, mind you. De tijd van ridders en kastelen. Er was nog geen gloeilamp. Geen internet. Er was niet eens boekdrukkunst. En vrouwen waren vooral baarmoeder. En toch was daar die ene figuur. Die topvrouw avant la lettre. Die vooruitstrevende geneeskundige theorieën publiceerde. Als zelfstandig ondernemer een vrouwenklooster stichtte. Die bijna een millennium voor de seksuele revolutie openlijk en gedetailleerd het vrouwelijk orgasme beschreef. En ze componeerde muziek die bijna 900 jaar later nog steeds raakt. Hildegard von Bingen was haar tijd ver vooruit en tijdloos tegelijk. Haar hymne staat op plaats 21.

0: Het Responsorium Ovis Eternitatis van Hildegard von Bingen. Luisteraar Koen die luistert dit graag als geestelijk detox-kuurtje. We hebben lang gediscussieerd hier op de redactie over de beste uitvoering van Barber's Adagio for Strings. Zouden we gaan voor de oude, bekende, maar ook wel iets wat gedateerde interpretatie van William Orbit? Of toch liever de eigen gereide opvatting van Ferry Korsten? Ja, we konden toch ook niet voorbij gaan aan de toonaangevende, gezaghebbende DJ Tiësto. Maar ja, riepen sommige collega's, de versie van Armin van Buuren die is toch ook scherpst op de snede? Terug naar die essentie. Totdat iemand de partituur bijpakte en zei, zullen we gewoon heel out of the box voor de authentieke uitvoeringspraktijk gaan? Dat vonden we ineens een heel spannend idee.
1: Nummer 20.

0: De London Symphony Orchestra onder leiding van Michael Tilson Thomas in het Adagio for Strings van Samuel Barber.
1: De klassieke top 400 met Jet Berkhout op NPO Klassiek.
0: Het regent en het is oktober. Weer keert de top 400 en behaagt het hart. Ik vind het zo leuk om te lezen hoe iedereen naar deze prachtige muzieklijst aan het luisteren is. Hermanda die schrijft: heerlijk genieten van thee en een koekje, regen en wind buiten en binnen de emotie van de muziek. Dick die is ook weer met zijn dochter aan het luisteren en de dochter stuurt kwistig emoties die ze op het scherm ziet langskomen. Ik zag ze inderdaad. Een schildpad, een olifant, een kangaroo en een kip. Leuk. En Marina is sokken aan het breien voor haar eerstgeboren kleinkind. Wat geweldig. Gefeliciteerd, Marina. Op veler verzoek nu muziek die ook veel gezongen is door jullie zelf. Van de Engelse, inmiddels 82-jarige Carl Jenkins. De helaas nog immer actuele vredesmis. The Armed Man.
1: Nummer 19.

Ik reed in een wintermist in de auto op weg naar een heel zieke oom. Opeens hoorde ik op Radio 4 muziek die zo mooi, maar ook zo anders dan anders mooi in mijn oren klonk, dat ik zelfs even verbaasd was. Wat prachtig, bestaat dit echt? Bij de afkondiging onthield ik twee woorden, Benedictus en Jenkins. Ik luisterde thuis opnieuw en wist toen, ik wil weer gaan zingen in een koor na 20 jaar. Nu in een klassiek koor met de stiekeme hoop ooit eens mee te mogen zingen in The Mass for Peace.

0: Zal er ooit vrede komen? We willen het zo graag, schrijft Annemiek in de NPO Luister-app. Gerrit schrijft, prachtige muziek. Vrede is gewenst, het maakt me melancholisch. De weekendborrel moet even wachten. En Dorine de Jong schrijft, wat een schoonheid, nederigheid, harmonie en liefde. Ondanks de oorlog, de atoombom, gaan we harmonisch het weekend in. Je hoorde twee delen uit The Armed Man, A Mass for Peace. Muziek van Carol Jenkins.
1: Nummer 18.

0: dit jaar geëindigd op plaats 18 in de klassieke top 400. De Gymnopédie van Erik Satie. Op veler verzoek hier uitgevoerd door Rijnbert de Leeuw. Er zijn twee muzikale grootheden die de term halleluja optimaal hebben gemunt. Georg Friedrich Händel en Leonard Cohen. Zij dachten toen wel, we moeten niet in elkaars vaarwater gaan zitten met min of meer hetzelfde product. En daarom hebben ze de lettergrepen precies anders verdeeld. Händel die ging voor de halleluja. Of halleluja. En Leonard Cohen is in het gat van Luja gesprongen. Halleluja. En zo hebben zij de markt min of meer gespreid. Feit is wel, Leonard heeft onze lijst niet gehaald. Händel wel. En daarom focussen wij nu op de A en de E van Händel. Je kan meezingen. De tekst is namelijk real life mee te lezen op npoklassiek.nl/live. Ik zing mee. Maarten, zing je ook mee? Ja, zing jij ook mee? Lijkt me leuk.
1: Nummer 17.

0: Mary die geniet vanuit Portugal. Pedro die heeft het thuis opgezet. Zingt ook mee. Nou, wat leuk jongens. Zoveel leuke reacties. Dit was alleen al nummer... Waar stond die? 17.
1: De klassieke top 400. Met Jet Berkhout. Op NPO Klassiek.
0: Ja, en het volgende stuk, dat behoeft eigenlijk helemaal geen intro.
1: Nummer 16.

probeer het hier een beetje tweestemmig te doen, Maarten en ik. Halleluja uit de Messiah van Georg Friedrich Händel. Heel mooi gezongen door het Rias Kamerkoor. En jou misschien, samen met de Academie für Alte Musik Berlin. Ik weet dat Inky op dit moment in de garage van het winkelcentrum wacht tot de muziek voorbij is. Ze is aan het meegalmen. Helma die zingt mee vanuit de sportschool. Wim Hansen is ondertussen erwtensoep aan het maken. WJ luistert gezellig met zijn moeder. Wat leuk.

0: De leeuwerik is opgestegen. Het is leuk, ik lees in de NPO Luister-app berichten van Koos en Carine. Die schrijven allebei dat ze dit stuk ooit hebben leren kennen dankzij de Top 400. En Tineke, die ontdekt het nu. Ze schrijft, ik ken dit stuk niet, maar ik heb kippenvel. Waar zo'n Top 400 al niet goed voor is. Ja, als een stuk aanspreekt, resoneert, raakt, dan heb je ook kans dat Jan en Alleman ermee aan de haal gaan. Beethoven schreef ooit een sonata quasi una fantasia. Later bedacht een dichter, in een Rellstab, de titel Maneschijn. Moonshine, Moonlight. Frans Liszt, die omschreef het als een bloem tussen twee afgronden. Oké. Berlioz, die omschreef het als een gedicht die de menselijke taal niet kan duiden. Shostakovich verwerkt het in een altviolsonate. Er zijn aanwijzingen dat Chopin het inspireerde tot zijn fantasie impromptu. Heel veel films gebruikten de muziek als soundtrack. En vanochtend vond ik deze hagelnieuwe, ik vermoed door AI gemaakte gypsy versie. Het stuk is 53 plekken gestegen. Het heeft nog nooit zo hoog gestaan. De Moonshine Sonate van Beethoven hoor je nu in een uitvoering van pianist Bruce Liu.
1: Nummer 15.

0: Veel hartjes in de NPO Luister-app voor het spel van pianist Bruce Liu. En dank ook voor alle leuke foto's van huiskamers en verregende wandelingen. Het is fijn om te weten dat we allemaal samen zijn, luisterend naar die mooie Moonshine-sonate van Beethoven. Geëindigd op plaats 13. Je doet Ravel natuurlijk tekort door zijn bolero aan te kondigen als ultieme seksmuziek. Twee stemmen, kronkelend om elkaar heen, gestage dans. Harder en harder tot na een kwartier de climax komt. Maar Ravel was zelf de laatste die verheven deed over dit werk. Zelf noemde hij het inhoudsloos en hij begreep maar niet waarom orkesten zijn stuk bleven uitvoeren. Nou, Maurice, toch leuk om te weten. Henny van Hooijdonk, die wordt er vrolijk van. Sjoerd Dijkstra zegt, het is zo mislepend. En Wil Gareveld zegt, bij deze muziek kan ik onmogelijk stil blijven zitten. Dat is toch mooi meegenomen. Nog even los van alle nakomelingen.
1: Nummer 14.

0: Er liggen ook veel herinneringen aan de legendarische film Les Uns et les Autres bij de luisteraars in de NPO de Luister-app, waarin de bolero van Maurice Ravel een grote rol speelde. Het is tijd voor de 13 allermooiste stukken met Ab Nieuwdorp.
1: Hoor je het? Ja, alle 13 goed. Met ook sing-along. Dus het, ja, we hebben onze stembanden al losgemaakt.
0: Ja, ben je al ingezongen?
1: Ja, zeker. De Cantique de Jean Racine zit er redelijk in.
0: Dus, waar verheug jij je het meest op?
1: De 9e van Beethoven toch wel. Want die schurkt al tegen de top 10 aan. Dus wie weet, na dit jaar, volgend jaar in de top 10.
0: Ja. Ik voel een lobby voor volgend jaar.
1: Ja.
0: Leuk. Nou, we gaan luisteren en meezingen met Ab Nieuwdorp zometeen bij de top 400. De grande finale. Veel plezier.
2: De klassieke top 400. NPO Klassiek. Vanavond hoor je de nummer 1 van de klassieke top 400. Maar het feest is daarna nog niet voorbij. Sluit de week in stijl af met het klassieke top 400 concert. Live vanuit Tivoli Vredenburg nog één keer de mooiste en meest geliefde hoogtepunten. Gespeeld door het Radio Philharmonisch Orkest. Kijk en luister mee naar het klassieke Top 400 concert. Straks vanaf 8 uur hier op NPO Klassiek.
3: Ster. Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de Vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot en met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de Vlucht. Tickets op operarebels.nl.
4: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
5: Daten, ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
6: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
8: De Cello Biennale Amsterdam. Van 29 oktober tot en met 7 november in het Muziekgebouw en Bimhuis. Het grootste cellofestival ter wereld. Met meer dan 100 concerten. Kaarten via cellobiennale.nl.
9: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
10: Wat u belangrijk vindt, kan blijvend voortleven. Via een kraamkliniek, nieuwe klaslokalen of een moestuin waarmee gezinnen inkomen verdienen. Met een nalatenschap aan wilde ganzen versterkt u de aanpakkers die deze plannen werkelijkheid maken. Wilde ganzen, concreet project, blijvend verschil. Ontdek wat uw nalatenschap kan betekenen op wildeganzen.nl/nalaten.
9: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
11: Virtuoos cellospel, zang en improvisatie van de Zuid-Afrikaanse cello-sensatie Abel Selautje. Met Amsterdam Sinfonietta speelt hij Afrikaanse muziek. Maar soleert hij ook in Debussy en Vivaldi. Op geheel eigen wijze door alle grenzen heen. In Enschede, Heerlen, Utrecht, Amsterdam, Haarlem en Arnhem. Kijk op sinfonietta.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat de VS het strafhof wil afsnijden van middelen en transacties, zodat het zijn werk niet meer kan doen. Hij spreekt van een schurkachtig hof. President Trump heeft een hekel aan het ICC en dreigde al met strafmaatregelen, onder meer vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Eerder legde de VS sancties op aan individuele aanklagers en rechters. Welke sancties nu worden opgelegd is nog niet bekend. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. 10.000 mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2.000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken vaak geen goed vangnet was. De vuurwerkinleveractie heeft meer dan 7600 kilo opgeleverd. Vandaag was de laatste dag van de actie. Mensen die nog vuurwerk thuis hadden liggen konden dat de afgelopen weken gratis en anoniem wegbrengen. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod. Na vandaag is de boete voor het hebben van vuurwerk minimaal €100. Bij een wijnhuis in Toscane is een van de grootste wijndiefstallen in Italië ooit gepleegd. 7 gemaskerde mannen braken in en namen zo'n 30.000 flessen mee. Dat waren 2 vrachtwagens vol. De wijn was in totaal zo'n €5 miljoen waard. Het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Vannacht koelt het af naar 10 graden. Ook morgen regen en veel wind, maar ook af en toe zon. Het wordt dan een graad of 14. Dit was het NOS-journaal.
2: Ster. De wereldwijd geroemde meesters Hendrik en Barend Averkamp keren terug naar hun thuisstad. Een unieke tentoonstelling van topstukken en zelden getoond werk nu te zien in Stedelijk Museum Kampen.
3: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot en met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
4: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.
4: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
5: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
6: De Cello Biennale Amsterdam. Van 29 oktober tot en met 7 november in het Muziekgebouw en Bimhuis. Het grootste cellofestival ter wereld. Met meer dan 100 concerten. Kaarten via cellobiennale.nl.
7: Wat u belangrijk vindt, kan blijvend voortleven. Via een kraamkliniek, nieuwe klaslokalen of een moestuin waarmee gezinnen inkomen verdienen. Met een nalatenschap aan wilde ganzen versterkt u de aanpakkers die deze plannen werkelijkheid maken. Wilde ganzen, concreet project, blijvend verschil. Ontdek wat uw nalatenschap kan betekenen op wildeganzen.nl/nalaten.
8: Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol, een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de popart. Marisol is terug, nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
9: De mooiste muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Met de Festival Oude Muziektournees geniet je van topmuzici op bijzondere plekken door heel Nederland. Vind een concert bij jou in de buurt via oudemuziek.nl.
10: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
0: NPO Klassiek.
11: De klassieke top 400. De 400 mooiste klassieke muziekstukken. Met Ab Nieuwdorp.
12: Ja, goedemiddag, bijna avond. Dit is hem dan, de laatste dag. 5 dagen, 400 stukken. En vanavond dus de laatste 13. En die klinken in sneltreinvaart als volgt.

0: Ja, 5 stijgers, 4 gezakt en 4 staan precies waar ze vorig jaar ook stonden in die top 13. Het mooie is, de top 10 bestaat uit exact dezelfde stukken als vorig jaar. Maar de volgorde is anders. En er wordt geschiedenis geschreven vanavond. Want 2 componisten, een Italiaan en een Amerikaan, stonden nog nooit zo hoog. En vanavond kan je ook nog eens 3 keer meezingen samen met ons hier in de studio. We gaan naar nummer 13. Ja, in 1899 schreef Edward Elgar 14 variaties... en elke variatie is een portret van een dierbare. De 9e variatie heet Nimrod, een portret van zijn uitgever August Jäger. Jäger betekent jager en Nimrod is in de Bijbel de grote jager. Zo ging dat bij Elgar. Alles mooi geassocieerd. Jäger was de man die Elgar overeind hield als hij het niet meer zag zitten. En Anne Nijs uit Amsterdam wijst ons op het raadsel. Elgar beweerde namelijk dat er een verborgen thema door alle variaties liep. Vandaar Enigma. En Jokke Klein uit Houten hoort er iets anders in. Vertrouwen dat het goede in de mensen het altijd wint. En James zegt er nog bij: muziek die momentum verleent aan films, documentaires en je eigen leven, als je het hoort. 4 plaatsen omhoog.
1: Nummer 13.

0: Annelies merkte op, deze muziek bestaat er ook in een gezongen versie. Dat klopt, dat is dan het Lux Aeterna. De woorden kwamen er later bij. Maar de muziek was er eerst Nimrod uit de Enigma-variaties. En die gehele compositie van Edward Elgar, dit jaar dus gespeeld nu door het Bergen Philharmonisch Orkest onder leiding van Andrew Litten. Maar dat hele werk dus op nummer 13.
1: De klassieke top 400 sing-along.
0: Jawel, het is zover. Altijd al mee willen zingen met de grote klassieke hits. Nou, dan kan het op deze slotdag van de klassieke top 400. Want dit is de klassieke top 400 sing-along. Jawel, duimpje omhoog. Kort gezegd, je kunt thuis dus meezingen of waar je ook luistert met de muziekstukken die te horen zijn. En wij laten op het juiste moment de liedteksten in beeld meelopen. Het is een soort klassieke karaoke eigenlijk. Je zingt thuis of misschien in de auto. Wij zingen in de studio. En zo vormen we met elkaar één groot virtueel koor. Ja, je kunt de liedteksten meelezen via Visual Radio in de NPO Luister-app, via nporklassiek.nl/live of via het themakanaal NPO 2 extra. En wil je weten wat er vandaag nog meer op het programma staat? We hebben nog 3 inclusief deze singalongs. Kijk dan op nporklassiek.nl/singalong. Ja, ik graaf even terug in mijn geheugen, want ik heb dit ooit moeten zingen, mogen zingen tijdens het koorpracticum op het Koninklijke Conservatorium in Den Haag. Het is een compositie die begint met Verbegal au Treo. En dan weet je het misschien wel. We gaan meezingen met de Cantique de Jean Racine van Gabriel Fauré. En die staat dit jaar op
1: nummer

0: Ja, dat was een mooi intiem moment bij deze Cantique de Jean Racine van Gabriel Fauré, uitgevoerd door Richard Egar op orgel en The Choir of Clare College Cambridge onder leiding van Timothy Brown. En daarbij dus ook menige luisteraar die heeft meegezongen. Ik heb ook de baspartij er weer even bijgehaald uit mijn geheugen. Collega Geert heeft ook meegenuried. Brian, de technicus, heeft ook meebewogen op de muziek van Gabriel Fauré. En ja, de stemming zit er lekker in. De stembanden zijn losgezongen. En mocht je willen delen waar je zingt, of je zingt, en wat je natuurlijk ook van de top 400 vindt, doe dat dan ook via de NPO Luister-app, waar je op verheugt. Zometeen, we gaan eigenlijk meteen doorpakken, want het klonk al zo lekker. We gaan zo meteen meezingen met de 9e van Ludwig van Beethoven. Maar dan moet je natuurlijk nog even wachten, want er komt eerst nog een instrumentaal stuk voor. Voordat zover is, nog wat luisteraarsreacties. Marieke uit Waddinxveen bij die 9e van Beethoven. Het is een stuk dat alle wereldleiders moeten beluisteren en uit gaan dragen, zodat de wereld er beter uit gaat zien. Koert Klaassen uit Sint-Michielsgestel. Eigenlijk nooit naar geluisterd, schrijft hij, totdat mijn vader me 3 jaar geleden meenam naar een uitvoering in Eindhoven. Met open mond, bijna 1,5 uur genoten. Geweldig, mooi en ontroerend. En Gerard Hilhorst, afgelopen week samen met 2 goede vrienden naar Berlijn geweest. Daar zie je alle mensen weer een broeder. The Ode to Joy, hoe mooi is dat? Vooral bij het beluisteren van het lied van Beethoven. Zo actueel en belangrijk in onze samenleving, Europa en de wereld. En dank voor de mooie muziek. 8 posities gestegen. Vorig jaar dus op nummer 19. Nu al tegen de top 10 aanschurkend. En als we allemaal meezingen, wellicht dat hij volgend jaar dus in de top 10 terechtkomt. Maar nu dus op
1: nummer 11.
0: En lekker meezingen.

0: Götter Funken, ja, en de vonken die sprongen er ook vanaf. Ook via de NPO Luister-app. Dank voor de vele fotootjes van waar je mee aan het zingen was. Het was niet de makkelijkste partij, meerdere partijen door elkaar, maar zo mooi ook de tekst mee te lezen via nporklassiek.nl/live, via de NPO Luister-app. En dan heb je mee kunnen zingen met die negende van Ludwig van Beethoven, met solisten, koor en het Gewandhausorkest Leipzig onder leiding van Ricardo Schie. Zoveel te vertellen over dat werk en over Beethoven, die toen al compleet doof was. Bij de première moest worden omgedraaid naar het publiek, omdat hij het applaus al niet meer kon horen. En ontroerd en verbaasd, kijk, dat dit werk zo'n impact had. Toen al en nog steeds. Ja, en hoe mooi wil het hebben, Gerda Honing via de NPO Luister-app, luisterend naar Beethoven 9, kijkend ook naar de indrukwekkende speech van de voorzitter bij de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede. De zo nodige oproep aan de wereld. Dat is samengaand met die negende van Beethoven. En Helene schrijft: met de boot aan een steigertje bij Sneek, terwijl de buien overrazen, keihard meezingen, kikken. Nou, straks kan dat nog een keer. Lekker meezingen.
1: De klassieke top 400 met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.
0: Ja, dan pakken we nu even het bingo-molentje erbij. Dat ga je horen. Even draaien. Kom maar door. Ja, even draaien. De balletjes. Daar gaan ze. En even...
2: Bingo!
0: Collega Geert, volgens mij de bingo. Ja, twee keer bingo, toch?
2: Twee winnaars.
0: Dan mag je twee keer bingo zeggen, toch?
2: Bingo.
0: Yes. Twee winnaars. Wie zijn er dit jaar, deze keer de winnaars van de bingo, Geert?
2: Dat is Dimfna Mels. En de tweede is Jet Termors.
0: Van harte gefeliciteerd. Het prijzenpakket, het top 400 prijzenpakket, komt naar je toe. De NPO neemt de komende dagen contact met jullie op. Ja, een beetje ook het oudejaarsavondgevoel. We gaan namelijk nu de top 10 binnen. Oudejaarsavond, je weet ongeveer wat er komen gaat. Maar toch is het altijd weer een beetje als nieuw. Ja, en op nummer 10, daar stond hij vorig jaar ook al, Giovanni Battista Pergolesi, zijn Stabat Mater. De componist was 26 toen hij dit schreef. Ziek in een klooster bij Napels. Hij maakte het af en stierf kort daarna. Dat alleen al is behoorlijk dramatisch. Oud gedicht over Maria aan de voet van het kruis voor twee stemmen en strijkers. En je luistert zo meteen hoe de twee stemmen in het eerste duet tegen elkaar aanschuren. Dissonant en dan weer oplossen. Inge Legerster uit Zwolle zegt het precies zo. Het schuurt, het doet pijn, maar het heelt ook. En zij heeft het altijd in de cd-speler van haar auto. Peter Roke uit Wageningen voelt hoe de stemmen hem langzaam meetrekken in een mooi lijden. Vorig jaar dus op dezelfde positie en dit jaar ook weer op.
3: Nummer 10.

0: delen uit. Het Stabat Mater van Giovanni Battista Pergolesi, Julia Lyashnieva, sopraan, en Filip Jarouski, countertenor, en I Barocchisti onder leiding van Diego Fasolis.
1: Nummer 9.
0: Ja, misschien heb je het wel eens meegemaakt, zo'n lichtconcert. Een dekentje, een kussen op de grond en dan liggen met je ogen dicht en je gewoon laten meevoeren. Nou, vanavond, als het kan, kan je het ook thuis doen of waar je luistert. Het is vrijdag, de werkweek zit erop. Voor sommigen begint de herfstvakantie. En voor ons zit ook de top 400 week er bijna op. Tijd om even tot rust te komen, terwijl buiten de schemering invalt op deze grijze herfstavond. Simon ten Holt woonde in Bergen, vlakbij de duinen. En wie daar ooit naar zee heeft gekeken, hoort het in deze muziek terug. Golven die steeds hetzelfde lijken en toch nooit hetzelfde zijn. Canto Ostinato bestaat uit 106 korte stukjes en de spelers bepalen zelf hoe vaak ze elk stukje herhalen. Een uitvoering kan een uur duren of 4 uur. Wij stappen nu in tegen het einde van de canto, alsof we een zaal binnenlopen waar de muziek al uren speelt en waar niemand meer op de klok kijkt, want de tijd is vergeten. De hoogste Nederlander in de lijst, ook dit jaar weer in de top 10, gespeeld door Jeroen en Sandra van Veen en Aart Bergwerf.

0: Jeroen en Sandra van Veen, piano en Aart Bergberg op het orgel in dit deel uit de Canto Ostinato. Frank Francesco Jenniskens via de NPO Luister-app. Prachtig, tijdloos stuk. Mijn jongste zoon draaide het altijd op de achtergrond bij het studeren. En deze week ontving hij in de Dom van Utrecht zijn bachelor informatica. Heeft Simeon toch iets bijzonders gecomponeerd? Nou, alsnog van harte gefeliciteerd. Wat mooi om te horen. Ja, het is een stuk, sommigen rustgevend ervaren en anderen weer wat minder. Het is een beetje net als Marmite, You Either Love It or Hate. Heet het misschien wel een beetje als dubbelzout drop of ananas op een pizza. Doe je dat nou wel of niet? Anita schrijft, niks dekentje op de grond en tot rust komen. Ik word redelijk onrustig als ik de canto hoor. Voor mij nu tijd om even wat te eten. Even weg van de radio. Maar inmiddels is Anita, je bent weer terug, toch? Jawel, om de rest van de top 400 te beluisteren. Want we gaan verder met een werk dat Antonín Dvořák, de Tsjechische componist, componeerde toen hij in Amerika directeur was geworden van het conservatorium van New York. En hij combineerde de invloeden uit Europa, de Tsjechische muziek ook, met de muzikale invloeden uit zijn nieuwe vaderland, Amerika. En dat resulteerde dus in die negende uit de Nieuwe Wereld. Ja, en het heeft velen geïnspireerd, zo ook Jeroen Timmermans. Die is aan het warmlopen, denk ik nog steeds, voor een nieuw seizoen Maestro. Dirigeren dus. Beluister even mee.
1: De negende van Dvořák was mijn eerste echte grote muzikale liefde. Ik was een jongen van een jaar of 14, 15. En heb het stuk toen zo vaak geluisterd dat ik het van de eerste tot de laatste noot helemaal uit mijn hoofd kende. En dan legde ik het cd'tje op, ging ik precies in het midden van de boksen staan, alsof ik de dirigent op de bok was. En ging ik de hele symfonie meedirigeren. Elke inzet kende ik. En zelfs nu nog, 30 jaar later, als ik de negende dan weer eens op de radio voorbij hoor komen, weet ik meteen precies waar ik in het stuk zit en welke noten komen gaan.
2: Nummer 8.

0: Ella Snoek schrijft via de NPO Luister-app: dit stuk brengt mij terug naar mijn studententijd, toen ik bij het studentenorkest Mira speelde. 2 jaar geleden hebben we dit gespeeld bij een reunie. Wat een leuke en warme herinnering brengt dit boven. En dan heeft het over de 9e symfonie uit de Nieuwe Wereld van Antonie Dvořák. En even kijken. Mirjam die vraagt zich hardop af via de NPO Luister-app. Lukt het nog iemand het eten klaar te maken? Ik raak steeds alles kwijt. Het schilmes, de ui, pannenkoek. Pannendeksels. Ik kan duidelijk geen 2 dingen tegelijk doen. Luisteren en koken. Jawel, luisteren naar die top 400... met zojuist het Los Angeles Philharmonic Orchestra onder leiding van Gustavo Dudamel in die 9e dus van Dvořák.
1: Nummer 7.
0: Oh ja, dan moet ik nog even vermelden dat straks, want het feest gaat gewoon door, hè, als we de nummer 1 hebben bereikt. Daarna, vanaf 8 uur, klinkt ook het vrijdagavondconcert, het top 400 slotconcert, live vanuit Tivoli Vredenburg Utrecht, Radio Philharmonisch Orkest, onder leiding van Sander Tepen. En dan spelen ze ook onder andere een deel uit de 9e van Dvořák. En er doen ook allemaal koren en solisten mee. Daarover later meer, over dat slotconcert. Dus sowieso heerlijk blijven luisteren, blijven doorgaan. Genieten. Noem het niet nagenieten, nee, gewoon doorgenieten. Ja, en dan gaan we naar het volgende nummer. Muziek van Gabriel Fauré. Een uurtje geleden hoorden we zijn Cantique de Jean Racine van de student Fauré. Hier is de volwassen componist. Zijn requiem heeft iets wat bijna geen ander requiem heeft, namelijk het maakt niet bang. Het oordeel, de dag des torens, het vuur, Fauré liet het allemaal weg. Hij zei zelf dat hij de dood zag als een gelukkige verlossing, een verlangen naar iets beters, niet als iets pijnlijks. En daarom noemen mensen het ook wel een wiegelied van de dood. We horen het Pie Jesu, het Agnus Dei en ook het In Paradisum, waarbij engelen de hemel, ja, ons de hemel in begeleiden. Hemelse klanken, uitgevoerd door Sandrine Piot onder andere, Christophe Henry op het orgel en het Orchestre National de France, het Corps Accentus, onder leiding van Laurence Equilbey.

0: in Paradisum Deducant Angeli, als ik het goed zeg. Jawel, de engelen begeleiden ons naar het paradijs, het eeuwig licht. Het slot van het Requiem van Gabriel Fauré. Enkele delen daaruit door Henri Christophe op het orgel, het Orchestre National de France en het koor Accentus en sopraan Sandrine Pior. Dat allemaal onder leiding van Laurence Eck hierbij. En dank voor de reacties. Dank voor de dankwoorden ook voor ons hele team. Dat sowieso, maar dank voor het luisteren. En ja, Marianne die zegt, ik kan allerlei interessante dingen gaan zeggen, maar doe ik niet. Het is alleen maar genieten vandaag. Dank mensen van NPO Klassiek. Maar vergeet niet, het is jouw lijst, jullie lijst, de keuze van de luisteraar. En ook geraakt zijn we door het bericht van Dees de Bakker. Ze schrijft, mijn vriend Jean is vandaag begraven in Parijs, 96 jaar in alle eenzaamheid. Dit prachtige requiem van Fauré geeft kracht en troost. En ze schrijft erbij, à bientôt. Heel mooi.
1: De klassieke top 400 met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.
0: Ja, toen Steven Spielberg aan John Williams vroeg om de muziek voor Schindler's List te schrijven, zei Williams, hiervoor heb je een betere componist nodig dan ik. Spielberg antwoordde, dat weet ik, maar die zijn allemaal dood. Gelukkig zei Williams toch ja en schreef in 1993 een melodie die sindsdien niet meer is weggegaan. Eén viool die klinkt als een stem die huilt zonder woorden. Dit jaar staat hij op nummer 6, de filmmuziek Schindler's List, plaats hoger dan vorig jaar, hoger dan ooit. En daarmee is het ook de hoogst genoteerde filmmuziek in de hele top 400. Ja, en er staan dit jaar maar liefst 20 in. Is dat klassiek? Nou, Bach schreef voor de kerk, Händel voor het theater, Williams voor de bioscoop. Muziek die geschreven is voor een opdracht en daarna niet meer weg te denken is. Zo is de klassieke muziek altijd ontstaan. Dit is gewoon goede muziek. En ja, jullie hebben dit zelf bepaald. Onder andere ook luisteraar Bart van der Veer.
2: Schindler's List brengt mij terug naar mijn jeugd, toen ik met mijn vader lang mocht opblijven om deze film te bekijken. Voor het eerst. U brak in tranen uit bij het horen van deze ontzettend trieste vioolmuziek. Ik denk dat zelf de puristen het eens zijn. Als muziek zo diep tot je doordringt en je voelt gewoon de pijn en emotie van een hele generatie, dan is dit wat mij betreft gewoon klassiek en hoort het hier thuis.
1: Nummer 6.

0: violist Isaac Perlman en het Boston Symphony Orchestra onder leiding van de componist John Williams in het thema uit Schindler's List. John Williams, nog steeds onder ons, 94. Ja, iemand merkt ook via de NPO-luister-app dat we er zo ingetogen bij staan in de studio. Ja, dat klopt. Ja, ook al gaan we naar de apotheose. De muziek, ja, daar reageren we ook op. Daar gaan we niet staan lopen polonaiseren enzovoorts. Nee, we genieten ook van de muziek door jullie uitgekozen. Ja, zoals de muziek nu van Arvo Pärt. Een beetje stuivertje wisselen, de stoelendans. Vorig jaar namelijk nog op nummer 4. Dit jaar eentje lager. Je gaat zo meteen het nummer horen. Spiegel in Spiegel schreef Arvo Pärt in 1978, kort voordat hij Sovjet-Estland verliet. Een spiegel in een spiegel. De piano speelt steeds dezelfde rustige akkoorden als klokken. De viool begint op één toon en zet steeds één stapje verder omhoog en omlaag. Terug naar dezelfde toon. Zoals je in twee spiegels tegenover elkaar steeds hetzelfde beeld ziet. Eindeloos. André de Jager uit Apeldoorn die wil precies dat. Dit mag eindeloos doorgaan. Bea Wijnberg uit Castricum werd er stil van toen ze het voor het eerst hoorde. En dat is ze nog steeds. En Thea uit Amsterdam hoort er de eenzaamheid in die ze soms voelt nu haar man in een verpleeghuis woont. Thea, en voor iedereen natuurlijk, deze is speciaal voor jou.
1: Nummer 5.

0: Vorige maand werd hij 91. En dit schreef hij in het jaar 1978. Arvo Pärt, Spiegel im Spiegel, Tasman Little, viool en Martin Roscoe, piano. Ja, en Anja schrijft ook nog bij via de NPO-luisterapp. Sprakeloos mooi. Ja, en dan nu de hoogste notering voor de vierjarige tijden ooit in onze top 400. Jawel, op nummer 4. 5 plaatsen omhoog. En dat uitgerekend in oktober. Dus natuurlijk draaien we de herfst, delen uit de herfst. Vivaldi schreef er zelf gedichten bij zijn vierjarige tijden. Die 4 vioolconcerten alle seizoenen. Ja, en je kan het verhaal eigenlijk gewoon volgen zonder de gedichten bij de hand te hebben. In de herfst, ja, de boeren die de oogst vieren met dans en heel veel wijn. De wijnoogst is binnen. En dan breekt ook nog de ochtend aan zometeen. En dan begint de jacht met horens en honden. Afgelopen woensdag vertelden we hoe Vivaldi's muziek in Amsterdam werd gedrukt. En met deze concerten ging het net zo. Ze verschenen in 1725 bij een uitgever in Amsterdam. Gecomponeerd in Venetië, de stad van de grachten en de kanalen. En uitgegeven in eenzelfde stad, maar dan in het noorden. We horen Janine Jansen en haar ensemble.
1: Nummer 4.

0: Janine Jansen. En muzikale vrienden en familie, broer en vader speelden mee in het ensemble rondom die vierjaargetijden. We hoorden de herfst, jawel de herfst. Het zat een beetje richting de winter. Het is vandaag ook wel heel erg herfstig geworden opeens. En ja, natuurlijk, ze is straks ook weer, dat wil zeggen later dit jaar, tussen kerst en oud en nieuw, te vinden, Janine, met muzikale vrienden en familie. In Tivoli Vredenburg, tijdens het Internationaal Kamermuziekfestival Utrecht. En ook NPO Klassiek zal er weer live bij zijn. Dat zijn ook weer dingen om je op te verheugen. En daarover gesproken, Sandra, die verheugt zich op wat er nu gaat komen. En dat weet ik dankzij haar oma, Siska van Elven. Siska die schrijft, als 11-jarige ging mijn nu 28-jarige kleindochter al 1 keer per jaar met mij mee naar het zondagochtendconcert. En dat doen we nog steeds. Daar hoorde ze de Peer Gynt-suite, de muziek die nog steeds haar favoriet is. Ik appte Sandra en ze reageerde, oh mijn favoriet, ik ga zeker luisteren. Dus Sandra bevindt zich in goed gezelschap en wij bevinden ons natuurlijk andersom in goed gezelschap. Met Sandra luisteren naar die Peer Gynt-suites. Op nummer 3 dit jaar, jawel, dat verklap ik alvast. Eigenlijk muurvast, elk jaar de nummer 3 in de klassieke top 400. C.B. Nakker hoorde het als kind op de lagere school van het schoolhoofd. Daar werd de liefde voor klassieke muziek geboren. Voor Edward uit Almelo is het een sprookjeswereld waar hij graag naar binnen stapt. En Marga vindt in ochtendstemming troost als het even moeilijk is. Mooi weetje, in het toneelstuk van Ibsen, waar de muziek op gebaseerd is, gaat hier de zon op boven de woestijn van Marokko. Terwijl het bij ons al behoorlijk donker is geworden. Morgenstimmung ook.
1: Nummer 3.

0: Schoolhoofd. Daar werd de liefde voor klassieke muziek geboren. Voor Edward uit Almelo is het een sprookjeswereld waar hij graag naar binnen stapt. En Marga vindt in ochtendstemming troost als het even moeilijk is. Mooi weet je, in het toneelstuk van Ibsen, waar de muziek op gebaseerd is, gaat hier de zon op boven de woestijn van Marokko. Terwijl het bij ons al behoorlijk donker is geworden. Morgenstimmung ook.
1: Nummer 3.

0: leuke pauken en vooral leuke bekkenpartij in de hal van de Bergkoning. En daarvoor Solveig's lied en Anitra's dans en ochtendstemming. Allemaal delen uit Peer Gynt van Edvard Grieg, gespeeld door het City of Birmingham Symphony Orchestra onder leiding van Sakari Oramo. En Solveig's lied hoor je maandag in de klassieken. We gaan door met de eeuwige nummer 2 hier in de top 400. Dat kunnen we gewoon wel zeggen. Ook weer muurvast op nummer 2. Het Requiem van Wolfgang Amadeus Mozart. Ja, hoe zit dat ook alweer? Het Requiem dat hij nooit heeft afgemaakt. In de zomer van 1791 kreeg hij bezoek van een onbekende boodschapper met een opdracht voor die dodenmis, anoniem. Later bleek de opdrachtgever een graaf te zijn die het als zijn eigen werk wilde laten uitvoeren. Allemaal mysterie eromheen. Kan je ook beluisteren in de podcastserie Klassieke Mysteries. Maar nu is het vooral belangrijk om naast het luisteren ook te gaan meezingen. Want dit is de laatste keer dat we gaan naar
1: de klassieke top 400 sing-along.
0: Jawel. En het is heel simpel. Je mag gewoon waar je ook bent, waar je luistert, naar de top 400 meezingen. En dat doen we dan met het Lacrimosa deel. Dat komt na het Dies Irae en na het Introitus. Dus even wachten, maar dan heb je wat. Kan ik meteen nog even checken of je de teksten zo meteen bij hebt. Verschijnt vanzelf in beeld. Het is een soort klassieke karaoke. NPO Luister, app npoklassiek.nl/live. En dan zie je de tekst in beeld. Ik doe het een beetje voor zo. En precies de lettergrepen die gezongen mogen worden verschijnen dan ook nog in extra kleurtje. Dus ik zou zeggen, we luisteren eerst naar hoe het Requiem begint en daarna mogen we meezingen.
1: Nummer 2.

0: Amen. Die hadden we ook allemaal goed. Ik zag het lekker meezingen, de sing-along bij het Requiem van Wolfgang Amadeus Mozart. Jawel.
1: De klassieke top 400. Met Ab Nieuwdorp. Op NPO Klassiek.
0: Ja, voor de volledigheid. Ik zag al wat appjes binnenkomen. Niet, maar als ik dit niet zeg, dan komen ze binnen. Wie waren dat, de uitvoerende van het Requiem van Mozart? Barbara Schliek, sopraan, Amsterdam Barokorkest en koor onder leiding van Ton Koopman. Ja, en dan is het zover. 5 avonden, 5 dagen, 399 stukken. Het moment waar we de hele week naartoe hebben geleefd en waar je misschien wel het meest naar hebt uitgekeken. De nummer 1 van de klassieke top 400 van NPO Klassiek van 2026. Je wist het waarschijnlijk al, maar het blijft bijzonder. Muziek die je kent en toch elk jaar weer als nieuw klinkt. De Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach. Bach schreef hem voor Goede Vrijdag 1727 in Leipzig. Een eeuw later was hij al bijna vergeten, tot de 20-jarige Felix Mendelssohn hem in 1829 weer uitvoerde. En nergens ter wereld is hij sindsdien zo thuis als hier in Nederland. Jaar na jaar op
2: nummer 1.
0: En je hoort om te beginnen Erbarme dich.

0: steeds met die snijdende dissonant in dat slotkoor. Daarvoor de aria Magadich mein Herzerein met Stefan Degu als bassolist. O Hauptverbot und Wunden klonk. En daarvoor Erbarme dich door de oud Lucille Richardot bij Pygmalion onder leiding van Raphaël Pichon. Ja, en dan ga ik het zeggen. Dit was hem dan, de klassieke top 400 van 2026. Maar natuurlijk blijf je luisteren. De 400 populairste klassieke werken van dit jaar. Van de middeleeuwen tot muziek die nog maar net geschreven is. En allereerst dank aan jou, beste luisteraar, voor het kiezen, voor het stemmen, voor al je verhalen, de appjes en natuurlijk voor het luisteren. Dankjewel namens ons allemaal hier in de studio en achter de schermen van NPO Klassiek. Maar het feest gaat dus door. Zometeen het slotconcert van de klassieke top 400 live vanuit Tivoli Vredenburg Utrecht. En daar zit mijn collega Leonard Evers. Leonard, hoe is het daar?
1: Ja, goedenavond.
0: Vertel, hoe is het?
1: Nou, de deuren die zijn net open en het stroomt hier meteen binnen met het publiek. Er wordt hartstikke druk hier. Ik zie voor me de grote woorden top 400. Ja, en ze komen niet alle 400 voorbij vanavond, gelukkig. Maar de fine fleur van de hele lijst, die komt vanavond voorbij. Dus alle mooie dingen die je misschien wel kent en misschien ook een paar mooie verrassingen.
0: En het is het Radio Philharmonisch Orkest, hè? Met Sander Tepe.
1: Precies,
0: en nog meer?
1: Ja, nog meer. Het Nationaal Vrouwen Jeugdkoor komen er ook bij. En Remy van Kesteren, ook wellicht niet onbekend. Harpist.
0: Fantastisch. En waar verheug jij je op, Leonard? In het bijzonder?
1: Nou, ik verheug me eigenlijk heel erg op Fauré. Daar komt een deel uit het prachtige Requiem met Pie Jesu en In Paradisum. En met die kinderstemmen. Oh, dat moet echt prachtig worden. Maar dat is nog even wachten. Dat is zo ongeveer tegen het einde.
0: We tellen weer af richting het vrijdagavondconcert. Het slotconcert van de top 400. Zometeen met collega Leonard Evers. En ook collega Maria Fieselier. En niet alleen te beluisteren via onze zender, via NPO Klassiek. Maar ook te bekijken, want het is live via de webcast. NPO Klassiek.nl steeds live. Je kijkt waarschijnlijk al. We schakelen zo meteen rechtstreeks over naar Tivoli Vredenburg. En dat kan ook via de NPO Luister-app. Ja, wat past er nog meer dan in stilte heel dankbaar te zijn met nog die klassieke klank inmiddels van de tune van de top 400. We doen hem misschien weer een beetje in een doosje, deze muziek van Georges Bizet, om hem later weer dit jaar uit te pakken tijdens een klassiek of tijdens een muziekfabriek, tijdens een maatwerk. Je blijft luisteren en je blijft je verwonderen. Dat vinden we fijn hier op NPO Klassiek. Zwaaigeluiden van ons hier allemaal uit de studio en zometeen dus genieten van dat slotconcert. Dag, dank.

0: De klassieke top 400. NPO Klassiek, podcast. Luister nu naar de podcast Al dit wil meer
1: Klassiek. Deze week de Matthäuspassion van Johann Sebastian Bach. Over liefde, schuld, het krakende kruis en het gapende gat van de hel.
2: Hij heeft gewoon een gereedschapskistje.
3: Juist.
2: Alleen de manier waarop hij al die elementen uit zijn gereedschapskistje haalt en bij elkaar voegt, ja, dat maakt dat we dit stuk na 300 jaar nog steeds
3: prachtig vinden.
0: Luister naar de podcast Al dit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
4: De Cello Biennale Amsterdam. Van 29 oktober tot en met 7 november in het Muziekgebouw en Bimhuis. Het grootste cellofestival ter wereld. Met meer dan 100 concerten. Kaarten via cellobiennale.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: De wereldwijd geroemde meesters Hendrik en Barend Averkamp keren terug naar hun thuisstad. Een unieke tentoonstelling van topstukken en zelden getoond werk, nu te zien in Stedelijk Museum Kampen.
5: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
7: De mooiste muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Met de Festival Oude Muziektournees geniet je van topmuzici op bijzondere plekken door heel Nederland. Vind een concert bij jou in de buurt via oudemuziek.nl.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol, een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de popart. Marisol is terug, nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
10: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot en met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
11: Wat u belangrijk vindt, kan blijvend voortleven. Via een kraamkliniek, nieuwe klaslokalen of een moestuin waarmee gezinnen inkomen verdienen. Met een nalatenschap aan wilde ganzen versterkt u de aanpakkers die deze plannen werkelijkheid maken. Wilde ganzen, concreet project, blijvend verschil. Ontdek wat uw nalatenschap kan betekenen op wildeganzen.nl/nalaten.
10: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. China halveert de export van hybride auto's en plug-in hybrides naar Europa. Na 2 dagen overleg in Peking zijn de EU en China het eens geworden. Er kwamen steeds meer Chinese hybrides naar Europa en de prijs daalde. Volgens Europese autofabrikanten was dat oneerlijke concurrentie. De details van de overeenkomst moeten nog worden uitgewerkt. Maar de Europese autobrancheorganisatie spreekt van een positieve stap. De Verenigde Naties noemen het onacceptabel dat de Verenigde Staten sancties hebben aangekondigd tegen het internationale strafhof in Den Haag. Het besluit staat haaks op het streven naar internationale gerechtigheid, zegt de VN.
2: We need to be investing more in ensuring justice and accountability, rather than penalizing those who are documenting, investigating and prosecuting serious violations.
1: De sancties tegen het hof zouden over een half jaar ingaan. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 110 mensen opgepakt, meldt de VRT. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door relschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Nederland geeft 20 museumstukken terug aan Indonesië. Het gaat om voorwerpen die in de koloniale tijd zijn geroofd of onder dwang naar Nederland zijn gebracht. De meeste objecten waren in het bezit van het Wereldmuseum. De directeur zegt verheugd te zijn met de teruggave.
3: Wij vinden dat als objecten eigenlijk bij ons in de collectie gekomen zijn, dat het ook heel terecht is dat ze teruggaan naar het land van herkomst. Dus eigenlijk, we doen dit nu voor de 4e keer aan Indonesië. En eigenlijk is het iedere keer wel een heugelijke dag.
1: Onder meer een Koran, verschillende manuscripten en grafstenen worden nu teruggegeven aan Indonesië. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Ster. Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Daten. Ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
6: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
7: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
6: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
7: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
10: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
11: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
12: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
11: Probeer EB Magazine nu 8 weken voor 35 euro. Je abonnement stopt automatisch.
0: NPO Klassiek. Het klassieke Top 400 concert. Rechtstreeks vanuit Tivoli Vredenburg. Met Leonard Evers.
13: Een bijzonder goede avond. Heel fijn dat je luistert. En welkom bij het klassieke Top 400 concert live vanuit Tivoli Vredenburg in Utrecht. Ja, het kan niet missen. Het staat hier heel groot in koeienletters voor me. Top 400 onder vak E. En het publiek stroomt hier binnen. En het is een behoorlijke feestelijke sfeer. Ja, en dat hoort er natuurlijk bij. Enkele minuten geleden is de Top 400 gesloten. Ja, en al jaren op nummer 1 staat natuurlijk Bach's Matthäus Passion. Hoe kan het ook anders hier in Nederland? En op 2 ook al jaren het Requiem van Mozart. Ze wisselen nog wel eens om met elkaar. En ik ben dan eigenlijk ontzettend benieuwd. Wat zegt dat nou over ons als luisteraars? Dat we 2 niet al te feestelijke werken bovenaan die lijst hebben staan. Een Matthäus Passion en een Requiem. Nou, vanavond in ieder geval groot feest. Maar dat gebeurt allemaal om 7:45. Het leek mij mooi om te openen met stukken die eigenlijk nooit in die top 400 terecht zijn gekomen. En na alle waarschijnlijkheid er ook nooit in zullen komen, terwijl het toch wel heel erg de moeite waard is. Ik ga ze niet aankondigen, behalve de eerste. Die staat wel degelijk in de top 400, namelijk maar helemaal onderaan 334, de Fanfare for the Common Man van Aaron Copland. En de andere 2, ja, daar ben ik heel erg benieuwd naar of je die thuis kan brengen.

Dat was kort maar krachtig. De wals voor gitaar. Isabel, je hoorde Giulio Tampalini op gitaar. En het was werk van Francisco Tárrega. Ja, een Spaanse componist die bij mijn weten nog nooit in de top 400 terecht is gekomen. Maar misschien wel een hele mooie gegadigd is. Voornamelijk ook omdat hij eigenlijk heel bekend is. Hij is namelijk de componist van de Nokia-tune. De beroemde Nokia-tune. Dat is eigenlijk de beroemde Gran Vals van deze Tárrega. Ja, hij had dus moeten weten. En daarvoor hoorde je werk van de Braziliaanse componist Alberto Nepomuceno. Zijn serenade uit 1902. En je hoorde het English Chamber Orchestra onder leiding van Neil Thompson. Ook zo'n componist die echt de moeite waard is, maar nog nooit in de fameuze top 400 lijst terecht is gekomen. Eigenlijk ontzettend jammer. Ja, en als je net inschakelt, dan heb je het al door. Je luistert naar het klassieke top 400 concert live vanuit de grote zaal in Tivoli-Vredenburg. Van harte welkom. Fijn dat je luistert. Je kan ook meekijken vanavond via www.npoklassiek.nl/live. En dan zie je dat het Radio Philharmonisch Orkest er al helemaal klaar voor zit. Zij nemen het grootste deel van het podium voor hun rekening, samen met het Nationaal Vrouwen Jeugdkoor. En ze staan vanavond onder leiding van dirigent Sander Tepe, een geliefde terugkerende dirigent voor het Radio Philharmonisch Orkest. Daar is Nadja Wijzenbeek, staat op, de concertmeester, er wordt gestemd. Dan is Remy van Kesteren ook vanavond te gast op harp in een programma. Ja, wat ik heb eventjes gerekend. Het oudste werk is van Hildegard van Bingen, dat is uit 1098. En het nieuwste werk is van Remy van Kesteren zelf, de harpist. En die is geboren in 1989. Dat is een kleine 1000 jaar verschil tussen al die werken. Ongelooflijk. Ja, en wat er voorbij komt, het gaat van Britten naar Fauré, naar Beethoven, naar Wagner, Bach, de Faya Pergolesi. Nou, je gaat er veel meer over horen, want mijn collega Maria Fieselier die neemt de presentatie voor haar rekening. Waar we beginnen met Mozart, Le Nozze di Figaro Overture, onder leiding van Sander Tepe, die van door de zaal opkomt. Ik wens je heel veel plezier met dit top 400 concert 2026.

Een hele goede avond allemaal. Welkom bij de klassieke top 400. Deze hele week stond bij NPO Klassiek de top 400 centraal. En vanavond nemen we jullie mee door een selectie van deze lijst met iconische klassieke muziek. En natuurlijk doen we dat ook weer met ons orkest van vanavond, het Nederlands Philharmonisch Orkest onder leiding van Sander Tepen. Dit is ook heel leuk, want het is een Nederlands orkest, maar het is het Radio Philharmonisch Orkest. Klein detail. Naast het Radio Philharmonisch Orkest wil ik ook heel graag het Nationaal Vrouwenjeugdkoor welkom heten. En ik ben Maria Vieselier. Ja, dat mag eigenlijk ook een applaus. En ik ben Maria Vieselier en ik ben de presentator van deze avond. En we zijn de avond afgetrapt met een componist die maar liefst 18 keer in de top 400 te vinden is. Wolfgang Amadeus Mozart. En we hoorden de ouverture uit zijn opera Le Nozze di Figaro. Oftewel, de bruiloft van Figaro. En na de drukte rond Figaro's bruiloft gaan we nu bijna 9 eeuwen terug in de tijd. Namelijk de serene klanken van het Caritas Abundat van Hildegard von Bingen. En zij is de eerste vrouwelijke componist in de westerse geschiedenis die wij vandaag de dag bij naam kennen. Hele bijzondere vrouw. Ze was abdis, mystica, schrijver, kenner van geneeskunde en de natuur en dus ook componist. En al vanaf haar jeugd had Hildegard religieuze visioenen. En deze mystieke ervaringen vormden een belangrijke inspiratiebron voor haar werk. Laat u meenemen door engelachtige stemmen en voel liefde in overvloed. Hier is Caritas Abundat door het Nationaal Vrouwenjeugdkoor.

Wauw, prachtig. Richard Wagner, Der Vliegende Holländer. Zijn opera over die welbekende kapitein die gedoemd is om voor altijd met zijn spookschip over de zee te zwerven. En in een traditionele wereld waar mannen op zee varen en vrouwen aan het spinnenwiel zitten, hoorden we zojuist Zoom und Broom. Een stuk over vrouwen die de terugkeer afwachten van hun geliefde op zee. En de alt-solo werd ook prachtig gezongen door Anne Kirstjens. Prachtig. Daarvoor hoorden wij het welbekende Air van Johann Sebastian Bach. En dit jaar ook is Bach opnieuw de hofleverancier van de top 400 met maar liefst 32 noteringen in deze lijst. In het volgende werk heeft Sergei Rachmaninoff eigenlijk geen woorden nodig. Hij schreef zijn vocalise in 1915, oorspronkelijk voor zangstem en piano. Maar een tekst ontbreekt. De hele melodie wordt eigenlijk gezongen op één klinker. En ik denk ook dat het daardoor is dat het een melodie is die zich zo makkelijk laat vertalen naar andere instrumenten. Er werden dan ook heel veel verschillende bewerkingen van gemaakt. Wij gaan vanavond luisteren naar Rachmaninoffs eigen arrangement voor orkest en horen de vocalise met ons Radio Philharmonisch Orkest.

Wow, het Stabat Mater van Giovanni Battista Pergolesi. Een 13e eeuws gedicht over het intense verdriet van Maria na de dood van haar zoon Jezus. En talloze componisten lieten zich inspireren door deze tekst. En deze versie van Pergolesi voert je echt vanaf de eerste klanken al mee in pure emotie. Daarvoor luisterden we naar Nana, een stuk van Manuel de Falla uit zijn Siete Canciones Populares Españolas. Nou, zeg dat maar eens heel snel achter elkaar. Siete Canciones Populares Españolas. Oftewel, zeven Spaanse volksliederen. En ook dit stuk werd geïnspireerd door een moeder. Als rode draad gebruikte de Falla de melodie van een slaapliedje dat zijn moeder altijd voor hem zong. Nana werd net heel mooi uitgevoerd in een eigen bewerking door onze bijzondere gast van vanavond, op harp, Remy van Kesteren en concertmeester Nadia Wijzenbeek. Zometeen varen wij de pauze in met een werk van de Tsjechische componist Smetana. De Moldau komt uit een cyclus van zes symfonische gedichten en is een ode aan de rivier uit Smetana's vaderland. En hoewel hij tijdens het componeren van dit werk al grotendeels doof was, heeft hij in zijn muziek de geluiden van het water weten te vangen. Luister naar de kabbelende melodieën en laat je meevoeren in een stroomversnelling.

En je hoorde de Moldau van een kabbelend beekje naar een majestueus stromende rivier gaan. Het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Sander Tepe hoorde je in het tweede deel uit Mavlast, mijn vaderland, van Beatrice Smetana. En daarmee komt er een einde aan het eerste deel, jawel, het eerste deel van dit Top 400 concert. Live vanuit Tivoli Vredenburg in Utrecht. Waar het behoorlijk vol zit met het publiek. Heel fijn dat je luistert. Je kan ook meekijken via de webcast. Ik kan het niet genoeg zeggen natuurlijk. En die webcast

Harmonische Orkest onder leiding van Sander Tepe hoorde je in het tweede deel uit Mavlast, mijn vaderland van Beatrice Smetana. En daarmee komt er een einde aan het eerste deel, jawel, het eerste deel van dit Top 400 concert. Live vanuit Tivoli Vredenburg in Utrecht, waar het behoorlijk vol zit met het publiek. Heel fijn dat je luistert. Je kan ook meekijken via de webcast. Ik kan het niet genoeg zeggen natuurlijk. En die webcast die kan je vinden op www.npoklassiek.nl/live. Dus www.npoklassiek.nl/live. Ja, en dan zie je dat het publiek hier richting de bar stroomt om even bij te komen van dit natuurgeweld. En wij doen dat ook. Ik duik dadelijk de catacombe van Tivoli Vredenburg in om onder andere Sander Tepe en mijn collega Maria Fieselier even te spreken over dit fantastische concert. Ja, en over categorie nummers die dus nooit op die top 400 hebben gestaan. Ik breng je Leopoldo Miguez heel graag onder de aandacht. Een Braziliaanse componist uit het eind van de 19e eeuw. En ik weet nog dat ik het de eerste keer hoorde. Ik vond het zo ontzettend mooi dat ik het gelijk als wekkerradio heb gebruikt. Nou, ik kan je vertellen, dat was geen succes. Want ik sliep juist nog langer door. En ik had het kunnen weten, want het is een nocturne natuurlijk. Is ook niet zo slim. De nocturne voor piano van Leopoldo Miguez, uitgevoerd door Eduardo Montero.

0: Het prachtige nocturne van de Braziliaanse componist Leopoldo Miguez was dat. Ja, als je van plan bent om op vakantie te gaan naar bijvoorbeeld Rio de Janeiro, wat ik je van harte kan aanraden bijvoorbeeld in de winter. En je kijkt naar de overkant, dan zie je daar Niete Roy liggen. En daar komt deze beste man vandaan. Hij heeft ontzettend mooie pianomuziek geschreven die wat mij betreft Chopin van zijn plaats in de top 400 kan stoten. Ja, en je hoort het al een beetje op de achtergrond. Ik sta hier in de catacombe van Tivoli Vredenburg. En wie loop ik zomaar tegen het lijf, alsof het niks is? De maestro van vanavond, Sander Tepe. En mijn collega presentator Maria Vieselier. En twee zangers, Maren Meeuws en Marwan Linders. Wat leuk dat jullie er zomaar zijn. Ja, nog helemaal bezweet. Valt het een beetje mee?
1: Nou ja, het is wel warm in de zaal, moet ik zeggen. Maar ja, fantastische avond. Mooie muziek. Het publiek is super enthousiast. Dus heel fijn, ja.
0: Dat is geweldig. Het is eigenlijk heel grappig, hè? We spelen heel veel muziek die heel veel mensen heel goed kennen natuurlijk, heel geliefd is. Maar wat is nou de laatste keer, Sander, bijvoorbeeld dat jij een vijfde symfonie van Beethoven gedirigeerd hebt?
1: Nou, dat is toevallig niet zo heel lang geleden. Ik heb hem vorig seizoen gedaan met het Praag Philharmonia bij het Janček Festival in Ostrava, het oosten van Tsjechië. Maar daarvoor de hele symfonie, dat is, ik denk misschien wel daarvoor 8 jaar geleden of zo daarvoor.
0: Dat is lang geleden voor zo'n hit, inderdaad. Maria, wat is de laatste keer dat jij op het podium ta-ta-ta-ta hebt gehoord?
2: Dat kan ik me eigenlijk niet heugen. Ik denk dat je het meer, je voelt het, je hoort het volgens mij vaker in films en in misschien reclames of zo, dan dat je het echt in een grote concertzaal in zijn geheel hoort. Dat hoor je bijna nergens meer.
0: Gaan we even naar de jongste generatie kijken. Of hebben jullie in je leven ooit live pa-pa-pa-pam op het podium gehoord?
3: Nee, niet live.
0: Nooit?
4: Nee, ook niet.
0: Helemaal niet. Nou, zie je wel weer. Dat is toch gek, hè? Dat wordt eigenlijk helemaal niet zo vaak uitgevoerd. Wat is nou eigenlijk van dit prachtig repertoire? Er komt ontzettend veel voorbij. Ik zat even uit te rekenen. Klassieke muziekgeschiedenis die vanavond voorbij komt is 1000 jaar. Jij zei het ook al, Maria. Heb jij een lievelingsperiode daaruit?
2: Ja, ik ben toch wel echt heel erg fan van de romantiek. Ook natuurlijk door de opera wel. En Italiaanse opera. En ja, Verdi en Puccini. En al die echt grootse dramatische opera's. Daar hou ik wel heel erg van.
0: Waar zet je dat dan eigenlijk voornamelijk aan? Zet je dat zo gewoon thuis aan of ergens anders?
2: Ja, ik heb wel vaak van die avonden dat ik met mensen zit die ook niet zoveel van klassieke muziek weten. En dan ga ik dus op YouTube allemaal mooie aria's opzoeken en daar dan ook een beetje achtergrondinformatie over vertellen. En ze dan echt een beetje kennis laten maken met die rauwe emotie. Want heel veel mensen weten eigenlijk toch niet dat het bestaat. En als je er een beetje een verhaal omheen vertelt van nou, dit komt op dit moment in de opera en hij gaat zich bijna van kant maken of ik zeg maar wat. Dan komt het ineens bij die mensen helemaal binnen. En dat is heel leuk om af en toe eens te doen.
0: Ja, bijna van kant maken aan de dinertafel, dat lijkt me nou niet zo leuk.
2: Nee, dat is natuurlijk, maar het gaat om het gevoel wat er dan achter zit. En iedereen wordt dan helemaal gegrepen door de dramatiek van dat moment. En dat is mooi.
0: Zeker. Sander, ja, dat is lastig om aan een dirigent te vragen. Een lievelingsperiode natuurlijk. Ik weet het antwoord misschien al. Maar...
1: Ja, dat is ook wel een beetje richting de romantiek. Natuurlijk het grote romantische repertoire. Dat is natuurlijk waar de dirigent misschien wel de grootste rol heeft. Maar het is ook fantastische muziek in de 20e eeuw geschreven. En ja, ik ben hoop bewust van huis uit. Dus ook de barok is natuurlijk, er is zoveel mooie muziek natuurlijk. En ja, klassicisme. Mozart, Haydn. Ja, het is een beetje cliché, maar je zal het herkennen waarschijnlijk. Dus als dirigent, als je aan een nieuw werk begint weer, dan is dat eigenlijk altijd je lievelingscomponist en meteen je lievelingsperiode. En dan duik je daarin en dan raak je weer verbaasd dat er zo ongelooflijk veel mooie muziek is. En dat komt dan op zo'n avond als vanavond eigenlijk allemaal bij elkaar. Dus dat is wel heel bijzonder natuurlijk.
0: Vanavond echt 13 in een dozijn, denk ik. Was er nou van al die bekende stukken voor jou ook een stuk tussen dat je dacht, hé, dat heb ik eigenlijk nooit gedirigeerd?
1: Eens even denken. Die vocalise had ik denk ik nog nooit gedaan. Nee, die had ik volgens mij was voor de eerste keer, denk je inderdaad. Ja, en de meeste andere had ik alles een keer voorbij gezien. Ja, ik denk de rest anders gedaan heb.
2: Maar we krijgen ook nog een primeur vanavond, want we krijgen een stuk wat jij gearrangeerd hebt, toch Leonard?
0: Oh ja, dat is ook nog zo, ja. Ja, ja dat heb je natuurlijk nooit gedirigeerd.
1: Nee, die is opnieuw. Die is nieuw.
0: Nee, dat zou ook heel gek zijn. Hebben jullie nou in al die hele periode, Hildegard van Bingen hebben jullie gezongen. Ja, Maren, jij dan niet, maar je zingt wel Wagner ook. Heb je al een lievelingscomponist? Want jij hebt al zoveel werk gezongen. Je bent nog hartstikke jong, maar je hebt al heel vaak op het podium gestaan, volgens mij.
3: Ik weet niet echt.
0: Nee? Wat vond je van dat stuk van Wagner wat je nu hebt gezongen? Dat Zoom, Zoom Broem?
3: Ja, dat vond ik wel heel erg leuk. Ja.
0: Zou je meer van Wagner willen zingen?
3: Ja, op zich wel.
0: Moet je heel lang wachten. Het zijn hele lange opera's.
5: Ja.
0: Heb jij al een lievelingsperiode of componist, Marwan?
4: Dat is een beetje moeilijk, want ik vind alles wel heel mooi. Maar ik hou wel echt heel erg veel van Rossini.
0: Aha, kijk. En waarom?
4: Ik weet niet. Het is... Ja, het is gewoon... Ja, heel erg... Heel erg... Altijd is het... Er zitten heel erg mooie harmonieën in. Het kabbelt altijd lekker voort. En ja...
0: Dat is zeker zo. Rossini kabbelt echt heerlijk voort. Maar op een heerlijke manier, hè? Dadelijk ga je Fauré zingen, toch? Pia Jesu.
4: Klopt, ja.
0: Is dat spannend voor je?
4: Ja, ik heb niet zoveel stress. Maar het is inderdaad wel... Het is wel een leuke ervaring.
0: Ja, dat lijkt me ook wel. En jij gaat gewoon lekker luisteren dan, Maren. Of moet jij hier achter zitten en dan hoor je daarna wel hoe het is geweest?
5: Nee, ik ga naar huis.
0: Je gaat naar huis? Nou, wat jammer.
5: Ja, maar ja, anders wordt het echt veel te laat.
0: Ja, dat is ook zo, inderdaad. Even tot slot, hebben jullie nog, die top 400 is al gesloten natuurlijk, prachtige werken dit jaar weer. Hebben jullie nog een tip voor een werk dat je zegt, ja, dat stond er nu niet op of dat staat allemaal veel te laag, dat moet er volgend jaar echt in?
2: Ik weet niet of het erin stond, maar ik vind dat wel het Verdi-requiem, dat mag erin of hoger als het er nog niet in staat, ja.
0: Een Mozart-requiem staat op 2, dus dat kunnen we ook eens omwisselen voor een Verdi-requiem, toch?
2: Dat vind ik dus ook, ja.
0: Ook weer bij dat diner van jou, met die gezellige diners.
2: Inderdaad, de Dies Irae, en dan met z'n allen, hè, gezellig.
0: Heel leuk. Sander?
1: Ja, ik voel een uitnodiging aankomen, Leonard. Maar ik weet niet hoeveel dit jaar ze erin stonden, maar ik heb toevallig niet zo lang geleden een heel mooi Brahms-programma gedaan met die eerste symfonie. Ik weet niet of alle symfonieën stonden, of überhaupt een symfonie van Brahms erin stond. Kiele, maar dat vind ik wel echt ook fantastisch mooie werken.
0: Dat is natuurlijk fantastisch. Meer Brahms.
1: Die moeten erin, toch?
0: Absoluut, helemaal mee eens. Goed zo, Verdi Requiem, Brahms. Maren, heb jij nou een stuk wat je wel eens hebt gezongen of zo, of wat je kent, waar je zegt, nou, volgend jaar op die lijst?
5: Nee, niet echt.
0: Helemaal niks?
5: Ik kan me nu niks bedenken, nee.
0: Nou, je bent ook nog veel te jong, omdat in één keer zo de hele muziekgeschiedenis... Misschien meer Wagner dus. Als je meer Wagner hebt gezongen, komt dat er meer op. Ja. Jij, Marwan?
4: Ja, ik weet niet of dit echt klassiek is, maar ik vind de muziek van Joe Hisaishi altijd heel erg mooi.
0: Maren steekt een duim op. Was dat eigenlijk ook jouw tip?
5: Ja, ik wist niet zeker of ik het moest zeggen, maar inderdaad, ik hou echt heel erg van Joe Hisaishi.
0: Nou... Kijk, dat mag zeker. Jullie bepalen het, dus dat is heel goed. Dus Verdi Requiem, Joe Hisaishi en Brahms. Dat is een mooi drietal. Dank jullie wel en geniet van de pauze.

Dat was Salzburger Hofmuziek onder leiding van Wolfgang Brunner, die je ook op viool hoorde. En daar komt hij, de componist Luca Sorkocevic hoorde je de sonate voor viool en basso continuo in A grote terts. Ja, en Luca Sorkocevic hoort niet alleen thuis in het rijtje componisten waarvan de naam zeer moeilijk uit te spreken is, maar ook zeker op het lijstje componisten die niet in de top 400 te vinden zijn, wat eigenlijk heel gek is. En Sorkocevic die kwam uit een republiek die niet eens meer bestaat trouwens, de Republiek van Ragusa, dat is nu Kroatië, Dubrovnik. En het was een tijdgenoot van Gluck en Haydn en zweefde ergens tussen de barok en de klassieke periode in. Heerlijke muziek, ontzettend veel geschreven. Wat mij betreft verdient hij volgend jaar een plaats in die top 400. Gaan we door met nog zo'n pareltje die niet veel mensen kennen, namelijk muziek van de Limburgse componist Gerhard Hamm. Geboren in Trier en gestorven in Venlo. Jawel, al het goede komt uit Venlo. En Camille Boomsma, een Nederlandse pianist, die stuitte een aantal jaren geleden per toeval op zijn muziek. En die heeft al twee prachtige cd's uitgebracht. En de laatste cd, die is dit jaar uitgekomen, heet Unforgotten. Misschien een tip voor volgend jaar. Hij heeft 500 werken geschreven, die Gerhard Hamm. Dus er moet toch iets tussen zitten.

0: Wij waanden ons al even helemaal in de kerstsferen met een Ceremony of Carols door van Benjamin Britten, gezongen door het Nationaal Vrouwen Jeugdkoor samen met Remy van Kesteren. Remy, mag ik jou uitnodigen om bij mij te komen staan? We krijgen nu namelijk een stuk van eigen bodem. Jij bent naast harpist ook componist. En je gaat jouw eigen stuk The Right Place voor ons spelen. En dat is in een arrangement gemaakt door Leonard Evers. En wij willen jullie inspireren, want het werk staat nog niet in de lijst. Dus als je het straks gehoord hebt, stemmen, want dan staat het er volgend jaar gewoon hartstikke in. Remy, wat was de inspiratie voor dit stuk? Oh, ik moet eigenlijk een microfoon hebben gekregen ook. Dat is ook wat. Die heb ik niet gekregen. Dat is ook... Kunnen wij die krijgen? Techniek? Of kan je heel goed hard praten, Remy? Gaat dat ook lukken?
1: Tuurlijk.
0: Ja. Ja. Hey. Dankjewel. Daar is die. Jouw inspiratie voor het stuk.
1: Eigenlijk heb ik het geschreven voor de koning en koningin.
0: Oh.
1: Een paar jaar geleden was er het Koningsdagconcert in Emmen. En toen werd ik gevraagd om daar te spelen en een stuk te maken voor de koning en de koningin. Maar ook een ode aan Emmen. En ik was bezig. En toen werd Emmen in die tijd verkozen voor de tweede maal tot minst populaire gemeente van Nederland.
0: Oké. Okay. Dat is net jammer.
1: Ja, dus toen dacht ik, we moeten wel even een hart onder de riem steken. Maar toen was ik al begonnen en het was best wel een stuk in mineur. Maar het eindigt wel hoopvol. En ik heb het toen maar de titel The Right Place gegeven.
0: Want Emmen is gewoon The Right Place uiteindelijk.
1: Precies.
0: Wat goed.
1: Zolang je er niet hoeft te wonen.
0: Ja, nee. Oké, volgende vraag,
1: grapje,
0: snel.
1: Want mensen, dit is een grapje.
0: Vanavond speel je dit met een heel orkest. Normaal gesproken is het eigenlijk een stuk voor alleen harp. Hoe is dat om het met een heel orkest te spelen?
1: Ja, dat is geweldig. Dat is, ja, bedoel, dat is logisch natuurlijk. Ja. Maar ik heb mijn hele leven. Ik ben opgeleid als klassieke muzikant. Ik heb met mooie orkesten prachtige klassieke werken vertolkt. Sinds een aantal jaar maak ik dan mijn eigen stukken. En dat zo'n orkest je dan terugvraagt om zoiets, dat is een enorme eer. En dat vervult mijn hele hart. Dat is echt gek.
0: Oh, nou, wat mooi. Ja. Wat mooi. En nog één laatste vraag, daar ben ik echt benieuwd naar. Wat staat er op Remy van Kesteren's top 400 nummer 1?
1: Nummer 1 vind ik wel heel lastig. Ik zou wel echt lijstduur van Shostakovich willen zijn. Ik vind dat hij er bekaaid vanaf komt in de lijst.
0: Okay.
1: Hij heeft toch wel mooie dingen geschreven.
0: Ja.
1: Vioolconcert of de 10e symfonie. Ja, en tot... Vorig jaar stond ik zelf ook in de lijst. Ja, dus dat is een beetje pijnlijk.
0: Ai.
1: Dat jullie me hebben uitgenodigd.
0: Ai.
1: En dan
0: nee.
1: Vier jaar sta ik er niet in.
0: Ja, maar daarom zei ik al, hè, voor volgend jaar stemmen we
1: maar
0: gewoon
1: het is
0: weer
1: ook,
0: terug.
1: Ja, maar het is ook Mozart en Beethoven. Die hadden ook een paar honderd jaar om evergreens te maken.
0: Dat is waar.
1: Dus mijn stuk is nog een beetje seizoensgebonden, maar wie weet komt er in de toekomst
0: dus
1: veranderingen.
0: Of Shostakovich of gewoon Remy van Kesteren
1: dat
0: hemzelf.
1: Mag ook.
0: Nou, ik ben heel benieuwd. Dankjewel. Wij gaan luisteren naar... The Right Place door Remy van Kesteren en het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Sander Tepen.

Dit was het vierde deel uit de African Suite van de Britse componist Samuel Coleridge Taylor. En hoewel Samuel's vader niet in beeld was in zijn leven, zorgde zijn zoektocht naar zijn West-Afrikaanse roots voor de inspiratie van deze compositie. En met zijn muziek werd hij een invloedrijk voorvechter van de zwarte gemeenschap. Zometeen horen wij Ludwig van Beethoven's vijfde symfonie. Ik denk eigenlijk dat iedereen die bekende opening van deze symfonie wel kent. Ja, hallo. Ik bedoel, dat kent iedereen. En er zit zo'n dreiging in die muziek. We hebben ook een quote van Beethoven zelf. Hij zei ooit: velen beweren dat elk muziekstuk in mineur ook in mineur moet eindigen. Nee, integendeel. Ik vind juist dat majeur een prachtig effect heeft. Vreugde volgt op verdriet, zonneschijn op regen. En voor iedereen die nu denkt, wat zit die vrouw te praten over majeur, mineur, wat is dat? Elk muziekstuk staat vaak in een toonsoort. Dat kan mineur zijn, wat somber en als verdrietig wordt ervaren. Of majeur, wat juist vrolijkheid en hoop geeft. En misschien is het ook wel die hoop die in deze vijfde symfonie zit, waardoor het mensen nog steeds zo blijft aanspreken. Hij is dit jaar namelijk ook maar liefst 41 plekken gestegen in de top 400. Ja, dat vind ik ook. Heel leuk. En wij sluiten zo dadelijk dit concert af met die grootse finale uit deze grootse symfonie. Is het een lekker vliegje voor mij? Die wil er ook gezellig bij zijn. Nu eerst het Requiem van Fauré. En wie bij een requiem vooral denkt aan dood, angst en dramatiek, hoort bij Fauré juist iets heel anders. Hij laat namelijk de dreigende passages over het laatste oordeel achterwege en laat in zijn requiem de eeuwige rust doorklinken. We horen twee delen. Het Pia Jesu, gezongen door jongenssopraan Marwan Linders uit het Nationaal Jongenskoor, gevolgd door het slotstuk In Paradisum.

0: En met het laatste deel uit de beroemde vijfde symfonie, de noodlotssymfonie van Ludwig van Beethoven, uitgevoerd door het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Sander Tepen, kwam er een einde aan dit klassieke top 400 concert. En daar komen alle solisten en dirigenten nog een keer op. Marwan Linders, die prachtige jonge sopraan uit het Nationaal Jongenskoor, die in Foré het Pier Jezus zong, Remy van Kesteren, harpist, natuurlijk de chef van vanavond, Sander Tepen. En Irene Verburg, de dirigente van het Nationaal Vrouwenjeugdkoor, die vanavond zo ongelooflijk mooi zongen. En natuurlijk het Radio Philharmonisch Orkest. Ja, dat Nationaal Vrouwenjeugdkoor moet je voorstellen. Ah, en daar komt mijn collega, natuurlijk Maria Fieselier, ook nog het podium op.
1: Dit was het Avrotros Vrijdagconcert. Oh. Geweldig. Highlights uit die klassieke top 400. Prachtig gespeeld door het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Sander Tepen. En het Nationaal Vrouwenjeugdkoor, ingestudeerd door Irene Verburg. En natuurlijk onze solisten van vanavond, Remy van Kesteren, concertmeester Nadia Wijzenbeek en onze jonge zangers Marwan Linders en Anne Kirstjens. En ik geloof, Sander, dat we nog een cadeautje te goed hebben. Nog eentje. De grande finale van vanavond. De vijfde Hongaarse dans van Johannes Brahms. Ik wens u nog een hele fijne avond en tot volgend jaar.

Ja, en die hadden we nog te goed. Meer dan een toegift. De vijfde Hongaarse dans van Johannes Brahms. Het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Sander Tepe hier live in Tivoli Vredenburg, Utrecht. Dat was dan toch echt het einde van het klassieke Top 400 concert 2026. Ja, en je hoort het, publiek hier live in de zaal kon het waarderen. Het staat en het zit behoorlijk vol. Het staat nu behoorlijk vol, want ze staan. En Sander Tepe die gaat via de rode loper in het midden van het publiek af. Ik neem aan dat hij nog een keer terug gaat komen. Ja, en dat doet hij dan ook meteen. Groot applaus ook van Nadia Wijzenbeek, de concertmeester van vanavond. Die behoorlijk aan de bak moest, ook met twee prachtige solostukken. Geeft Sander Tepe een hand en hij kijkt zichtbaar tevreden en iets wat verhit het publiek in. Dat kan ik hem niet kwalijk nemen, zo zou ik er ook precies uitzien, denk ik. Na zo'n Hongaarse dans, die dans je ook niet elke dag voor het orkest. Ja, en dat was dus niet alleen het einde van het klassieke Top 400 concert, maar daarmee ook natuurlijk het einde van een prachtige week waarvoor ik jullie, de luisteraars, heel hartelijk wil bedanken. Namens al mijn collega's op NPO Klassiek natuurlijk. Een ongelooflijke week waarin veel gestemd is ook daarvoor. En waar we toch samen tot zo'n prachtige 400 parels zijn gekomen. En waar we van de week allemaal mee van hebben kunnen genieten. Ja, dat hebben we dus vanavond live gedaan. Ja, persoonlijk vind ik dat er toch echt niks gaat boven live muziek. Dus het was ook echt een feestje vanavond. En je hoort hier gejuich voor Irene Verburg, de dirigente van het Nationaal Vrouwen Jeugdkoor. Moet je je toch voorstellen dat we die bijna 2 jaar geleden kwijt zijn geraakt. Hè? Niet alleen het Vrouwen Jeugdkoor, maar alle nationale koren samen met allerlei grote belangrijke jeugdorkesten. Dat is toch belangrijk om ook als we ze weer hebben gewoon bij stil te staan, vind ik. Want vanavond, wat hebben die ongelooflijk mooi gezongen. Daar komt Sander Tepe een beetje afgekoeld, maar nog steeds even tevreden op. En laat het Radio Philharmonisch Orkest staan. Ze draaien om naar het publiek wat ook achter ze zit in vak E. Waar met grote feestletters, lijkt bijna een discotheek eigenlijk of een ijssalon, het Top 400 staat. En het publiek blijft hier applaudisseren naar deze prachtige avond waar ongelooflijke parels voorbij kwamen. Ik wil ook mijn collega's hartelijk danken. Techniek was in handen van Pepijn de Ruiter, John Nieuwenhuis, klankregie Romvoort en radioregie Maarten van Wijk. En het loopt tegen 10:30. Om 10:30 Passaggio Late Night met Anne Maartje Leemreis. En volgende week zijn we er ook weer live bij met het Avrotros Vrijdagconcert. Dan is hier te gast het Concertgebouw Kamerorkest onder leiding van Michael Waterman, hun concertmeester. En violiste Noah Wildschut met een heerlijk programma met Mozart, Strauss. En, ja, over top 400 gesproken, de vierjaargetijden van Vivaldi. En met Vivaldi in een net wat andere versie, Winter, variaties uit de vierjaargetijden, uitgevoerd door het Turtle Island String Quartet, wens ik je een hele, hele fijne avond. En tot volgende week.

0: Passaggio Late Night. Met Anne Maartje Lemerijs.
1: Goedenavond. Ja, de apotheose van de top 400 is geweest. Misschien was je erbij in Tivoli vanavond en heb je daar het einde van de top 400 week al goed gevierd. En nu gaat alles weer terug naar normaal. En hier bij Passaggio Late Night maken we rustig die overgang. Door ook vanavond weer muziek te draaien die wat ons betreft absoluut in die top 400 had moeten staan en er niet stond. Hier dromen we ervan om de ongehoorde muziek hoorbaarder te maken. De onzichtbare componist zichtbaar. En hier delen we al de hele week het leed dat de top 400 heet. Terwijl we hem ook uit volle borst vieren. En onze eigen wensen en voorkeuren er gewoon lekker tegenaan houden. En vanavond heb ik een avondje voor je klaarstaan met allemaal componisten die onzichtbaar waren in de top 400. Maar waar wij hier een stralend lampje op gaan laten schijnen. En we trappen af met het concert voor harp en orkest van Germaine Taillefer.

Het concert voor harp en orkest van Germaine Taillefer door Marie-Pierre Langlamé met de Berliner Philharmoniker onder leiding van Juan José Mena. En van deze Franse klanken gaan we naar een prachtig Engels sonnet uit 1588. Why do I use my paper, ink and pen? Van William Byrd.

0: De vrijplaat.
1: Een van mijn favoriete eigentijdse componisten uit ons land is Michel van der A. En ik vertelde laatst al even dat ik zijn muziek ooit leerde kennen via zijn stuk Up Close uit 2010. Dat zag en hoorde ik toen in een schitterende uitvoering van Sol Gavetta met Amsterdam Sinfonietta. En volgende maand mag ik het opnieuw live beleven, want dan wordt het uitgevoerd op Festival November Music in Den Bosch. Het is een stuk voor solo cello, kamerorkest en film. En mijn vreugde is nu helemaal compleet, omdat een oud student van mij daar de solo mag spelen. En voor de helderheid, ik geef geen celloles inderdaad, maar zij deed haar masteronderzoek bij mij, juist vanwege haar liefde voor de nieuwe muziek en dat was echt een geweldig traject. Ze is inmiddels behoorlijk aan het wortelen in die nieuwe muziek en ik ben de hele tijd ongepast trots. Laurence Godereau heet ze. Kom luisteren, hou haar in de gaten. Maar voor nu de opname met Sol Gavetta en Amsterdam Sinfonietta. Dit is het middendeel van Michel van der A's Up Close.

Het middendeel uit Up Close van Michel van der A door Solgabetta en Amsterdam Sinfonietta. En deze muziek kun je dus live beleven tijdens festival November Music volgende maand. Kijk ik zeer naar uit. En nu is het tijd voor een klein feestje, want er verjaren maar liefst 2 componisten in de uitzending van vandaag. En de eerste die ik draai is niet in de top 400 doorgedrongen. Ik draaide wel op Dierendag nog zijn Cantus Arcticus, waarin vogelgeluiden een grote rol spelen. Maar vanavond luisteren we naar zijn serenade voor viool en orkest. Eno Johanni Rautavaara werd geboren op 9 oktober 1928. Hij leeft helaas al 10 jaar niet meer, maar zijn muziek natuurlijk nog wel.

De serenade is voor viool en orkest, de serenade van Eino Johanni Rautavaara. En je hoorde Simone Lamsma op viool met het Malmö Symfonieorkest onder leiding van Robert Trevino. En van deze Finse componist gaan we naar een Fransman van wiens bestaan geen spoor te vinden was in onze mooie top 400. François Couperin. Dus François, deze is voor jou.

0: Een deeltje uit de pièce de clavecin van François Couperin. En achter zijn naam staat in mijn draaiboek Le Grand. Dus die geven we maar eventjes. En je hoorde Jean Rondeau en Thomas Dunford luid.
1: P.S. Schrijft u me snel uw altijd toegewijde...
0: Ik maak in de rubriek van de brief een uitzondering op deze avond, want deze componist stond zeker wel in de top 400, maar hij verjaart vandaag, dus ik vind dat er toch even naar hem geluisterd mag worden. Ik heb het over Camille Saint-Saëns. Geboren op 9 oktober 1835, vandaag precies 191 jaar geleden. En ik vond een hele, ja, interessante brief van hem aan Louis Gallet, waarin Saint-Saëns hem een update geeft over de opera Ascanio die hij op dat moment aan het schrijven is. En hij begint zijn brief met het gedicht waar hij de opera op gebaseerd heeft. En later vertelt hij ook nog over een opera van Massenet die hij heeft bezocht. En wat ik niet voor kan lezen, maar wat wel gebeurt, onderaan die brief staat een tekening van een Afrikaanse bloem. Het is ook een beetje een wonderlijke brief. Dat zal deels ook door de vertaling komen, maar juist daarom vind ik hem ook wel weer erg leuk, moet ik zeggen. Oh, en ik wil al sinds ik piepklein ben het liefst mijn leven in het aquarium van Saint-Saëns rondzwemmen. Dus ik ga gewoon lekker voor die tophit erbij vanavond. In de schaduw van de donkere torens, in de tuin vol rozen, daar gaan onze geliefden voorbij. Hoop, bloeiende bloemen, met een straal uit haar prachtige ogen. Parfumeer mijn vreugdevolle hart. Het lang verwachte uur is nabij. O mijn geliefde duif, en mijn ziel is voorbereid om elke strijd voor jou te winnen. Liefde kan nog groeien, nog sterven. Met een straal uit haar prachtige ogen vul mijn vreugdevolle hart hoop bloeiende bloemen. In de schaduw van de donkere torens, daar gaan onze geliefden voorbij. In de tuin vol rozen. Dat is de huidige stand van zaken. Als parfum u niet bevalt, als u de omkering van de laatste strofe te decadent vindt, zal ik alles in de oorspronkelijke staat herstellen. Niets is eenvoudiger. Beveel het me en ik zal gehoorzamen. Het schrijven van dit stuk was geen pretje voor mij. Het valt niet te ontkennen die meneer die op het podium staat te kletsen terwijl de andere personages in hun neus peuteren om kalm over te komen. Het is ouderwets, oeroud. Het is echt een smet op de voorstelling. Ik heb Pagolo, zeg je, gebeden weer teruggebracht. Het gaat snel voorbij en werkt prima. De truc was gewoon om er niet te lang bij stil te staan. En ik heb gisteren Don Cesare Bazan gezien. Het is erg grappig. Ik snap niet hoe ze het saai hebben kunnen maken toen ze het bewerkte tot een opera komiek. Bewonder dit voorbeeld van Afrikaanse flora. C. Saint-Saëns.

0: Een brief van Camille Saint-Saëns over de opera die hij aan het schrijven was. En we hoorden zijn heerlijke Aquarium uit het Carnaval des Animaux door Lucas en Arthur Jussen en het Concertgebouworkest. En Saint-Saëns werd vandaag precies 191 jaar geleden geboren. En dat vieren we natuurlijk.
1: Passaggio Late Night met Anne Maartje Lemerijs op NPO Klassiek.
0: Het is vandaag 9 oktober 2026, 14 over 11. Ik weet niet hoe laat de zon onder is gegaan, maar ik weet wel dat het vandaag precies 73 jaar geleden is dat de Lijnbaan in Rotterdam opende. De eerste autovrije winkelstraat van Nederland. En wij hebben vanwege de top 400 geen Hollandse nieuwe deze week, dus hier is een Hollandse gouden ouwe. Spinbird van Kate Moore.

Spinbird van Kate Moore, gespeeld door Saskia Langhorne. En Kate Moore stond in andere jaren wel vaak in die top 400, maar is daar nu niet in beland. En daar gaan wij namens de Bond van Nederlandse Componisten niet mee akkoord. Eerder deze avond hoorde je al Amsterdam Sinfonietta. Die verschijnen nu nog een keer ten tonele, maar dan in het concertino voor viool en strijkorkest van Mieczyslaw Weinberg. En je hoort een eigen artistiek leider, Candida Thompson, in de solo.

Het concertino voor viool en strijkorkest van Mieczyslaw Weinberg met Candida Thompson op viool en haar eigen Amsterdam Sinfonietta. En dan is het tijd voor poëzie. En vanavond bij herhaling weer eens een van mijn favoriete dichters, M. Vazalis. Dit is haar Oktober. Teder en jong, als werd het voorjaar, maar licht nog, want zonder vrucht. Begin met dunne mist tussen de gele blaren. Zet stil het herfstgetijde in. Ik voel alleen dat ik bemin. Zoals een kind, iets jongs, iets ouds, eind of begin, iets zo vertrouwds. En zo van alle strijd ontheven. Niet als een einde van het leven, maar als de lente van de dood. De kruinen ijl, de stammen bloot. En dit door stilte en mist omgeven.

Ik las het gedicht Oktober voor van M. Vazalis en je hoorde daarbij Oktober van Charlotte Zoë door Eloise Luzzatti en Celia Oneto Benzaïd. En ik moet het toch zeggen, dit had toch ook niet misstaan in een top 400. En wie ook zijn opwachting in de top 400 niet maakte, tot mijn grote spijt, en er zijn volgens de velen die dit met me delen, is de Catalaanse componist Federico Mompo. Ik weet nog zo goed dat ik voor het eerst zijn muziek hoorde uitgevoerd worden door pianist Marcel Worms. Ik weet nog waar ik was. Ik liep de trap van het conservatorium op. En ik was echt aan de grond genageld. Zo mooi.

Le Pont de Montjuïc van Federico Mompo. Zo prachtig gespeeld door pianist Marcel Worms. En we naderen het einde van deze allerlaatste Passaggio Late Night Top 400 special ooit. Maar voordat ik je een goede nacht wens, is hier nog een klein stukje uit het altvioolconcert van Ruth Gibbs.

Een klein deeltje uit het altvioolconcert Jane Grey van Ruth Gibbs met Alex Mitchell op altviool en de Manchester Camerata onder leiding van John Andrews. En daarmee zijn we dan toch echt helemaal aan het allerlaatste eind van deze top 400 week gekomen. Ik hoop dat je hebt genoten, misschien ook wel een beetje zin hebt gekregen in de normale programmering en dat je alvast zint op slinkse plannetjes om volgend jaar nog veel meer eigenzinnige muziek naar grote hoogtes te stemmen, zoals deze prachtige sonate voor fluit en piano van Leo Smit. Ik wens je voor nu een hele goede nacht. Slaap lekker of waak zacht.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: Dat er iets groters is wat ons alle verbindt, dat idee is er wel.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenen.
3: Toen dacht ik, ja, dit is het. Dit is het.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
4: Ik heb het gevoel dat zij ergens naar kijkt. En ik wil eigenlijk altijd weten, waar kijkt zij naar?
1: Deze week is mijn gast, dichterschrijver Pim Lammers.
0: Panorama Zondag, zondagavond van 6 tot 8, hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
5: Ster. Matisse is voor mij een van de grootste schilders ooit. Zijn kleur, zijn licht, zijn vrijheid. Je voelt het bijna letterlijk. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
6: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
7: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
8: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Er hangt iets in de lucht. Jazz en moderne dans komen samen in de voorstelling Storm. Door Off-Projects en het Jazz Orchestra of de Concertgebouw met muziek van de Britse componist Shabaka Hutchings. Dit najaar te zien bij jou in de buurt. Storm. Tickets via jazzorchestra.nl.
11: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
12: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
13: Daten. Ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
14: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
15: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
14: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. ZUZA.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van zaterdag 10 oktober. Casper Meijer met zo het NOS-journaal. Maar ik begin met de melding van een spookrijder. Rijd je op de A59, Sertogenbos richting knooppunt Zonzeel, dan kom je tussen knooppunt Hooipolder en Terheiden een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A59, Sertogenbos, knooppunt Zonzeel, dan kom je tussen knooppunt Hooipolder en Terheiden een spookrijder tegen. Dan het nieuws. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede en de beschaafde wereld er geen enkel voordeel van oplevert. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn drie mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. En als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht van de klassieke top 400. De mooiste complete muziekstukken uit de top 400 van NPO Klassiek.